0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessicus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessicus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze...

0: metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. In Loosdrecht was gisteravond een betoging met 300 tot 400 mensen bij een noodopvang. Tegenstanders gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw. Dat zorgde voor brand bij de gevel. Ook hielden ze de brandweer tegen. In het pand waren mensen aanwezig tijdens de brandstichting. De politie pakte diverse personen op en ter plaatse is een noodbevel uitgevaardigd om de orde te herstellen. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De politie wordt vaak gedwongen om stevig in te grijpen, vooral bij demonstraties waar mensen op afkomen die alleen komen vernielen of rellen tegen de politie. Er is ook steeds meer geweld tegen hulpdiensten. Ondanks de toename blijkt uit de cijfers dat agenten in ruim 99% van alle gevallen nooit geweld hoeven te gebruiken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Er zouden gevaarlijke situaties aan boord zijn verzwegen, onderzoekers zijn misleid en inspectieverslagen vervalst. Het containerschip Dali ramde in 2024 een pijler van de ruim 2,5 kilometer lange Francis Scott Key Bridge, die vervolgens instortte. Daarbij kwamen 6 wegwerkers op de brug om. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Het 4-jarig kind is geboren in Duitsland en woont daar bij de 2 vaders. De niet-biologische vader is een Italiaanse Duitser die het kind volgens de Duitse wet adopteerde. In Nederland worden meer oudergezinnen nog niet wettelijk erkend. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Wij zijn voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
12: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. In Loosdrecht was gisteravond een betoging met 300 tot 400 mensen bij een noodopvang. Tegenstanders gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw. Dat zorgde voor brand bij de gevel. Ook hielden ze de brandweer tegen. In het pand waren mensen aanwezig tijdens de brandstichting. De politie pakte diverse personen op en ter plaatse is een noodbevel uitgevaardigd om de orde te herstellen. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De politie wordt vaak gedwongen om stevig in te grijpen, vooral bij demonstraties waar mensen op afkomen die alleen komen vernielen of rellen tegen de politie. Er is ook steeds meer geweld tegen hulpdiensten. Ondanks de toename blijkt uit de cijfers dat agenten in ruim 99% van alle gevallen nooit geweld hoeven te gebruiken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Er zouden gevaarlijke situaties aan boord zijn verzwegen, onderzoekers zijn misleid en inspectieverslagen vervalst. Het containerschip Dali ramde in 2024 een pijler van de ruim 2,5 kilometer lange Francis Scott Key Bridge, die vervolgens instortte. Daarbij kwamen 6 wegwerkers op de brug om. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Het 4-jarig kind is geboren in Duitsland en woont daar bij de 2 vaders. De niet-biologische vader is een Italiaanse Duitser die het kind volgens de Duitse wet adopteerde. In Nederland worden meer oudergezinnen nog niet wettelijk erkend. Het weer is nog droog. Later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
14: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond een uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Het Amsterdam UMC volgde een jaar lang 320 kinderen tussen de 7 en 17 jaar. Daaruit blijkt dat zo'n 70% door de gebruikte antibiotica niet alsnog geopereerd hoefde te worden. Artsen dachten voorheen dat blinde darmontsteking erger werd als die niet operatief werd behandeld. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Opmerkelijk omdat de EU en Nederland die afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af willen bouwen vanwege de inval in Oekraïne. Hoeveel Russisch vloeibaar gas in Nederland daadwerkelijk gebruikt wordt is niet duidelijk. Veel gaat ook direct weer naar de export via onder meer de Rotterdamse havens. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 keer zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Het doorsnee inkomen is nu bijna €40.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Ook het bruto binnenlands product steeg met 1,3% tot ruim €65.000 per inwoner. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Stormeermolen houdt Aalsmeer al eeuwen droog. En vertrekwethouder Elsa Kalai maakt weg vrij voor Paul Slettenhaar. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Stommeermolen trok tijdens de Nationale Molendag veel bezoekers. Molenaar Jan Hofstra vertelde dat de molen, 5 meter onder NAP, nog steeds helpt om de polder droog te houden. De molen is officieel reservewerktuig en kan direct worden ingezet. Sinds 1995 woont Hofstra in de molen en verzorgt hij veel onderhoud zelf. De Stommeermolen dateert uit circa 1650. Over

0: D66-wethouder Frank Berkhout keert niet terug. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk...

0: always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Cinema Amstelveen gaat volgend seizoen door in Theater De Landing en vrijwilligers gezocht voor zomerse activiteiten. Mijn naam is Emilie van Steen. Cinema Amstelveen zet vanaf september de filmprogrammering voort in Theater De Landing in Uilenstede. Het oude filmzaaltje in het theatergebouw wordt in ere hersteld en klaargemaakt voor de komende filmmiddagen en avonden. Zondag 17 mei zijn voorlopig de laatste filmvertoningen in Cinema Amstelveen in de Schouwburg aan het Stadsplein. Het theater sluit haar deuren voor een verbouwing die tot ongeveer oktober 2027 duurt. Ook de Schouwburg verhuist met de theaterprogrammering komend seizoen naar De Landing. En verschillende organisaties in Ouder Amstel zoeken vrijwilligers voor activiteiten in de zomermaanden. Het gaat onder meer om hulp bij evenementen, fietstochten en buurtactiviteiten in Ouderkerk en Duivendrecht. Volgens welzijnsorganisatie Coherente groeit de vraag naar vrijwilligers doordat er steeds meer activiteiten worden georganiseerd. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond een uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Het Amsterdam UMC volgde een jaar lang 320 kinderen tussen de 7 en 17 jaar. Daaruit blijkt dat zo'n 70% door de gebruikte antibiotica niet alsnog geopereerd hoefde te worden. Artsen dachten voorheen dat blinde darmontsteking erger werd als die niet operatief werd behandeld. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Opmerkelijk omdat de EU en Nederland die afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af willen bouwen vanwege de inval in Oekraïne. Hoeveel Russisch vloeibaar gas in Nederland daadwerkelijk gebruikt wordt is niet duidelijk. Veel gaat ook direct weer naar de export via onder meer de Rotterdamse havens. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Het doorsnee inkomen is nu bijna €40.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Ook het bruto binnenlands product steeg met 1,3%. Tot ruim €65.000 per inwoner. Het weer is nog droog. Later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Informatiekraam over energiebesparen op Markt Stadsplein. En lokaal initiatief brengt verse oogst rechtstreeks naar inwoners. Mijn naam is Hans van der Heijden. Bewoners kunnen op vrijdag 22 mei van 9 tot 2 uur terecht op het Stadsplein in Amstelveen voor gratis advies over energiebesparen en klimaatadaptatie. Medewerkers van de gemeente, studenten en de Belklus beantwoorden vragen over verduurzaming van woningen. Wethouder Floor Gordon zegt dat ervaringen van inwoners helpen om de ondersteuning te verbeteren. De Belklus biedt inwoners van 67 jaar en ouder en mensen met een beperking gratis kleine energiebesparende maatregelen aan huis. Stichting Meer Groen verkoopt met het project Meer Groente elke zaterdag van 11 tot 2 verse groenten, fruit en kruiden bij de buurtuin Lincoln Park aan de Bennebroekerweg in Hoofddorp. De producten worden zonder bestrijdingsmiddelen geteeld en vaak dezelfde dag geoogst. Volgens directeur Franke van der Laan draait het project om duurzame voedselproductie en bewustwording. Bezoekers kunnen rondleidingen volgen, meehelpen oogsten en zich aansluiten bij vrijwilligersgroepen via WhatsApp en Signal. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 9:30.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Amstel Discovery District rond Duivendrecht en over Amstel krijgt vorm. Mijn naam is Emilie van Steen. Het braakliggende terrein langs de A10 bij Duivendrecht, de voormalige locatie van het hoofdkantoor van Vroom en Dreesman, verandert de komende jaren in het nieuwe Amstel Discovery District. In het gebied komen ongeveer 700 woningen, goed voor zo'n 1000 bewoners, en daarnaast 2500 werkplekken. Ook wordt de Willem-Venegastraat volledig vernieuwd en ingericht als een promenade langs de Duivendrechtse Vaart. Met een beperkt aantal woonbooteigenaren is afgesproken dat zij een nieuwe ligplaats krijgen aan de zuidkant van de Pieter Braaiweg. Ook komen er 3 woontorens, waarvan de hoogste 70 meter wordt. Woningcorporatie Eigen Haard gaat ruim 200 woningen verhuren in het sociale en middensegment. En daarnaast worden er woningen in de vrije sector gerealiseerd. Volgens de planning worden de eerste woningen en de promenade in 2028 en 2029 opgeleverd. Het project maakt deel uit van de grote woningbouwontwikkeling rond Duivendrecht en over Amstel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 9:30 of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je weer aan de andere kant van de radio te zien bij jouw Jam FM. Mijn naam is Remke Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je deze maand kunt gaan bezoeken in de bioscoop. Hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. De eerste film waar je deze week naartoe kunt gaan is weer zo'n rampenfilm met een vliegtuig, haaien, redding en overlevers in de film Deep Water. Een passagier van het vliegtuig van Los Angeles naar Shanghai heeft zijn battery pack in zijn koffer laten zitten en die blijkt te ontbranden in het laadruim. De cabin crew probeert de lading nog te blussen, maar dat lukt niet en de lading schuift dwars door de romp naar buiten en veroorzaakt een noodlanding in de oceaan. Ondanks dat het vliegtuig breekt en in een volledige chaos verandert, zijn er toch enkele overlevenden die op zoek gaan naar medepassagiers. Maar er blijken nogal wat bloeddorstige haaien ook op zoek te zijn naar passagiers en de overlevenden moeten zorgen dat ze niet in een snack veranderen. De film Deep Water bevat nogal wat onrealistische rampenscènes, maar werd desondanks gekeurd vanaf 16 jaar. De tweede film die ik voor je heb bekeken is weer eens een echte horrorfilm uit het boekje met de titel Obsession. Obsession is een aardig verhaal over de hopeloze romanticus Bear. Hij is al heel lang verliefd op Nikki, een zo op het oog best normaal meisje. Maar Bear is nogal onzeker en durft Nikki niet te vertellen wat hij voor haar voelt. Maar vanuit het bovennatuurlijke komt er een oplossing. Een mysterieus buisje met de naam One Wish Willow kan hij breken en dan slechts één wens uitspreken die dan zal uitkomen. In zijn wanhoop wenst hij dan ook dat Nikki ook verliefd op hem wordt. En dat wordt Nikki. Als obsessieve stalker en magneet zit ze Bear bovenop zijn lip en blijkt de wens iets te destructief te zijn ingevuld. De aardige horrorfilm Obsession werd tenslotte ook gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week de rampenfilm Deep Water over een noodlanding tussen de haaien of de film Obsession over een wens die uitkomt. Als je een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier en zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasen zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers die door de smalle zeestraat varen lopen daardoor een groot risico. Iran zou ook nog veel mobiele lanceerinstallaties en raketten van voor de oorlog in bezit hebben. President Trump en minister Hegseth van Defensie beweerden eerder dat het Iraanse leger niet langer een bedreiging vormt. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Eerder meldde het ABP en metaalfonds PME dat hun dekkingsgraad was gedaald. Beide fondsen vallen nog onder het oude stelsel. Pensioenfonds Metaal en Techniek vreest op basis van de eerste 3 maanden van dit jaar dat de pensioenen volgend jaar iets omlaag moeten. BPF Bouw en pensioenfonds Zorg en Welzijn denken dat ze de pensioenen gelijk kunnen houden. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond 1 uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Amstelveense basisscholen beleven dag vol sport en spel. En Midsomernachtkrols keert op 19 juni terug in het Amsterdamse Bos. Mijn naam is Hans van der Heijden. Ruim 850 leerlingen uit groep 8 van 18 basisscholen deden dinsdag mee aan de jaarlijkse sportdag in Amstelveen. Het evenement van Amstelveen Sport werd ondersteund door HVA-studenten en gymdocenten. De activiteiten vonden plaats in zwembad De Meerkamp en op Sportpark West. Leerlingen zwommen, sportten en schilderden. Onder andere zorg en zekerheid deelden fruit uit om gezond leven te stimuleren. Tijdens de traditionele scholenestafette om 12 uur won de Roelof Venema School na een spannende race. Op vrijdagavond 19 juni wordt in het Amsterdamse Bos de 44ste Midsomernachtcross gehouden. Atletiekvereniging Startbaan organiseert afstanden van de Kidsrun tot 10 Engelse mijl. Start en finish liggen bij het Klein Kinderbad, waar ook het Sportersplein vanaf 6:30 opent. De eerste start is om 8 uur. Ook is er een businessrun voor bedrijven. Inschrijven kan tot en met 17 juni via midsomernachtcross.nl. Alle deelnemers ontvangen na afloop een herinneringsmok. En tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 10:30.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasen zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 keer zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Het weer, eerst nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Coalitiepartijen in gesprek met inwoners en rolstoelfietsen in Ouderkerk weer van start. Mijn naam is Emilie van Steen. De afgelopen 2 weken stonden voor de coalitiepartijen Pro, VVD en D66 in het teken van ontmoeting, luisteren en goede gesprekken. In zowel Ouderkerk als Duivendrecht spraken vertegenwoordigers met inwoners, verenigingen en ondernemers en met de oppositiepartijen. Zorgen en wensen voor de toekomst van Ouder Amstel werden uitgewisseld. En ondertussen zijn de coalitiepartijen ook met elkaar in gesprek en maken ze goede voortgang voor een coalitieakkoord. De opbrengsten van de gesprekken en de wensen van de oppositiepartijen worden hierin meegenomen. De coalitiebesprekingen gaan richting een afronding, aldus de betrokken partijen. En inwoners van Ouderkerk die door gezondheidsproblemen niet zelfstandig kunnen fietsen, kunnen weer mee met het project Rolstoelfietsen. Vrijwilligers maken samen met deelnemers fietstochten door de omgeving. Welzijnsorganisatie Coherente zoekt nog extra vrijwilligers om meer ritten mogelijk te maken. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
12: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Studiefinancier Duo weet niet waar, dus kunnen de studieschulden niet worden teruggevorderd. Na 5 jaar verjaart het deel van de studieschuld dat in die periode afgelost had moeten worden, plus eventuele boetes. Het gaat om zeker 21.000 studenten voor een totaal van 170 miljoen euro. Om dit aan te pakken wil het kabinet een bereikbaarheidsplicht invoeren voor studenten en oud-studenten. Een Brit die aan een straf wegens kindermisbruik wilde ontkomen heeft gedaan alsof hij een beperking had. Het plan mislukte. De politie doorzag het verhaal en hij is nu veroordeeld tot 15 jaar cel. Van 2018 tot 2021 misbruikte de 41-jarige John Sedell 3 jongens. Zijn broer hield steeds vol dat hij niet kon lopen of praten en de misdrijven dus ook nooit gepleegd kon hebben. Ook medische professionals werden om de tuin geleid. De politie ontdekte dat de verdachte niets mankeerde en dat zijn kwalen verzonnen waren. De medeplichtige broer moet ruim 2 jaar de cel in. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasis zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers die door de smalle zeestraat varen lopen daardoor een groot risico. President Trump en minister Hexet van Defensie beweerden eerder dat het Iraanse leger niet langer een bedreiging vormt. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Pensioenfonds Metaal en Techniek vreest op basis van de eerste 3 maanden van dit jaar dat de pensioenen volgend jaar iets omlaag moeten. BPF Bouw en Pensioenfonds Zorg en Welzijn denken dat ze de pensioenen gelijk kunnen houden. Het weer, afwisselend zon en flinke buien met hagel, onweer en zware windstoten. Bij een matig tot krachtige zuidwestenwind wordt het maximaal 13 graden. Tot zover het radio nieuws.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Stormeermolen houdt Aalsmeer al eeuwen droog. En vertrekwethouder Elsa Kalai maakt weg vrij voor Paul Slettenhaar. Mijn naam is Hans van der Heijden. De Stommeermolen trok tijdens de Nationale Molendag veel bezoekers. Molenaar Jan Hofstra vertelde dat de molen, 5 meter onder NAP, nog steeds helpt om de polder droog te houden. De molen is officieel reservewerktuig en kan direct worden ingezet. Sinds 1995 woont Hofstra in de molen en verzorgt hij veel onderhoud zelf. De Stommeermolen dateert uit circa 1650, overleefde meerdere overstromingen en werd in datzelfde jaar door bliksem getroffen. Daarom heeft de molen nu 2 bliksemafleiders. Adam Elzakalai verhaalt na 4 jaar het wethouderschap in Amstelveen voor een functie in Beverwijk, de gemeente waar hij opgroeide. Daarmee komt binnen de VVD de weg vrij voor Paul Slettenhaar als kandidaat wethouder. Hoe het vertrek tot stand kwam is niet duidelijk. Verwacht wordt dat het nieuwe college in Amstelveen bestaat uit 2 wethouders van VVD, 2 van GroenLinks PvdA en 2 van D66. D66-wethouder Frank Berkhout keert niet terug. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
11: Wij zijn JamfM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn JamfM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: half 12.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Studiefinancier Duo weet niet waar, dus kunnen de studieschulden niet worden teruggevorderd. Een Brit die aan een straf wegens kindermisbruik wilde ontkomen, heeft gedaan alsof hij een beperking had. Het plan mislukte. De politie doorzag het verhaal en hij is nu veroordeeld tot 15 jaar cel. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasis zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Het weer, afwisselend zon en flinke buien met hagel, onweer en zware windstoten. Bij een matig tot krachtige zuidwestenwind wordt het maximaal 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Cinema Amstelveen gaat volgend seizoen door in Theater De Landing en vrijwilligers gezocht voor zomerse activiteiten. Mijn naam is Emilie van Steen. Cinema Amstelveen zet vanaf september de filmprogrammering voort in Theater De Landing in Uilenstede. Het oude filmzaaltje in het theatergebouw wordt in ere hersteld en klaargemaakt voor de komende filmmiddagen en avonden. Zondag 17 mei zijn voorlopig de laatste filmvertoningen in Cinema Amstelveen in de Schouwburg aan het Stadsplein. Het theater sluit haar deuren voor een verbouwing die tot ongeveer oktober 2027 duurt. Ook de Schouwburg verhuist met de theaterprogrammering komend seizoen naar De Landing. En verschillende organisaties in Oude Amstel zoeken vrijwilligers voor activiteiten in de zomermaanden. Het gaat onder meer om hulp bij evenementen, fietstochten en buurtactiviteiten in Ouderkerk en Duivendrecht. Volgens welzijnsorganisatie Coherente groeit de vraag naar vrijwilligers doordat er steeds meer activiteiten worden georganiseerd. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Op 16, 17, 20, 22, 23 en 26 mei treedt Harry Styles op in de Johan Cruijff Arena met zijn Together Together concert. Op diezelfde 16e mei kun je in Eiland naar een optreden van Todd Terry & Friends, die speciaal naar Amsterdam komt voor een optreden van 3 uur. De Gypsy Kings kun je op 23 mei in de Avans Live gaan zien. Een groep afkomstig uit Zuid-Frankrijk met de populaire flamingo-muziek uit de jaren 90 die talloze cd's verkocht. Op zondag 31 mei is er wederom een Groove Music Cruise. Met host en DJ Dylan Lewis, die weer de beste soul, funk, gospel en dance classics ter gehore brengt, terwijl je geniet van de skyline van Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor je kaartjes. Zaterdag 13 juni kun je Ferry Maat bewonderen in zijn Soul Show Party. Die Bonaire woonachtige 79-jarige Ferry zal in de spot in Bussum nog eenmaal zijn wereldberoemde show doen. En we keren nog even terug naar de Johan Cruijff Arena, want op 19 en 20 juni zullen ook de toppers weer een opwachting maken aan de rand van onze gemeente. Op 25 juni komt Shalimar weer naar Nederland met hun The Gold Tour, waarmee ze hun 50-jarig jubileum vieren. Je kunt ze gaan zien in Phil in Haarlem en het is raadzaam tickets op tijd te bestellen. En ook de Amsterdamse zomer is dit jaar weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met onder andere Chris Cross Amsterdam, Emma Heesters, Jeroen van der Boom en vele anderen. Op 7 juli komt ook de Britse ska-band Madness uit de 80e jaren opnieuw naar Amsterdam, waarbij ze alle wereldhits als One Step Beyond en Our House ook zullen laten horen in de Avans Live. En tenslotte komt ook de groep Change, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits A Lover's Holiday en Change of Hearts, op 4 augustus naar Paradiso. Tot zover de Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Justitieminister David van Wil zegt dat het kabinet geen extra maatregelen treft na de rellen die uitbraken bij mogelijke asielzoekerslocaties. Op lokaal niveau zullen wel gepaste maatregelen genomen worden. Gisteravond liep het opnieuw bij een noodopvang in Loosdrecht compleet uit de hand. De politie werd bekogeld en er werd brand gesticht. Vervolgens werd de brandweer door relschoppers tegengehouden. Daarna kwam de ME eraan te pas. 3 personen zijn opgepakt. De verdachten komen uit Kortenhoef, Amersfoort en Huizen. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Duo weet niet waar, dus kunnen de studieschulden niet worden teruggevorderd. Na 5 jaar verjaart het deel van de studieschuld dat in die periode afgelost had moeten worden, plus eventuele boetes. Het gaat om zeker 21.000 studenten voor een totaal van 170 miljoen euro. Om dit aan te pakken wil het kabinet een bereikbaarheidsplicht invoeren voor studenten en oud-studenten. Door de oorlog in het Midden-Oosten slinken de wereldwijde olievoorraden zeer snel. Dat laat het Internationaal Energieagentschap weten. In maart daalden de voorraden met 129 miljoen vaten en vorige maand nog eens met 117 miljoen vaten. Sinds 28 februari, de dag waarop de oorlog begon, is de straat van Hormuz bijna helemaal afgesloten voor olietankers. De wereldwijde oliemarkt loopt sindsdien al ruim 1 miljard vaten uit het Midden-Oosten mis. Bij de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen gisteravond is 1 persoon gearresteerd. Een 29-jarige man bleef volgens de politie nadat hij de Wiener Stadthalle was uitgezet schreeuwen en de politie verbaal belagen. Na een paar waarschuwingen werd hij afgevoerd en vastgezet. De man is aangeklaagd wegens ordeverstoring. In totaal zijn 4 mensen de zaal uitgezet omdat ze zich storend gedroegen. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind wordt het een graad of 13. Dit was het Radio Nieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Informatiekraam over energiebesparen op Markt Stadsplein. En lokaal initiatief brengt verse oogst rechtstreeks naar inwoners. Mijn naam is Hans van der Heijden. Bewoners kunnen op vrijdag 22 mei van 9 tot 2 uur terecht op het Stadsplein in Amstelveen voor gratis advies over energiebesparen en klimaatadaptatie. Medewerkers van de gemeente, studenten en de Belklus beantwoorden vragen over verduurzaming van woningen. Wethouder Floor Gordon zegt dat ervaringen van inwoners helpen om de ondersteuning te verbeteren. De Belklus biedt inwoners van 67 jaar en ouder en mensen met een beperking gratis kleine energiebesparende maatregelen aan huis. Stichting Meer Groen verkoopt met het project Meer Groente elke zaterdag van 11 tot 2 verse groenten, fruit en kruiden bij de buurtuin Lincoln Park aan de Bennebroekerweg in Hoofddorp. De producten worden zonder bestrijdingsmiddelen geteeld en vaak dezelfde dag geoogst. Volgens directeur Franke van der Laan draait het project om duurzame voedselproductie en bewustwording. Bezoekers kunnen rondleidingen volgen, meehelpen oogsten en zich aansluiten bij vrijwilligersgroepen via WhatsApp en Signal. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk...

0: always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 12:30.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Justitieminister David van Wil zegt dat het kabinet geen extra maatregelen treft na de rellen die uitbraken bij mogelijke asielzoekerslocaties. Op lokaal niveau zullen wel gepaste maatregelen genomen worden. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Door de oorlog in het Midden-Oosten slinken de wereldwijde olievoorraden zeer snel. Dat laat het Internationaal Energieagentschap weten. Bij de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen gisteravond is één persoon gearresteerd. Een 29-jarige man bleef volgens de politie nadat hij de Wiener Stadthalle was uitgezet schreeuwen en de politie verbaal belagen. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind wordt het een graad of 13. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Amstel Discovery District rond Duivendrecht en over Amstel krijgt vorm. Mijn naam is Emilie van Steen. Het braakliggende terrein langs de A10 bij Duivendrecht, de voormalige locatie van het hoofdkantoor van Vroom en Dreesman, verandert de komende jaren in het nieuwe Amstel Discovery District. In het gebied komen ongeveer 700 woningen, goed voor zo'n 1000 bewoners, en daarnaast 2500 werkplekken. Ook wordt de Willem-Venegastraat volledig vernieuwd en ingericht als een promenade langs de Duivendrechtse vaart. Met een beperkt aantal woonbooteigenaren is afgesproken dat zij een nieuwe ligplaats krijgen aan de zuidkant van de Pieter Braaiweg. Ook komen er 3 woontorens, waarvan de hoogste 70 meter wordt. Woningcorporatie Eigen Haard gaat ruim 200 woningen verhuren in het sociale en middensegment. En daarnaast worden er woningen in de vrije sector gerealiseerd. Volgens de planning worden de eerste woningen en de promenade in 2028 en 2029 opgeleverd. Het project maakt deel uit van de grote woningbouwontwikkeling rond Duivendrecht en over Amstel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Vieze sportsbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een voorstel van brancheorganisatie Netbeheer Nederland wordt door de autoriteit Consumentenmarkt bekeken. Het gaat erom dat kleinverbruikers meer voor stroom tijdens piekmomenten gaan betalen of als ze veel elektriciteit gebruiken. Het doel is om verbruikers minder stroom tijdens piekuren op het volle net te laten benutten. Daardoor komt er meer ruimte om andere gebruikers aan te sluiten. De ACM zal de komende tijd kijken wat het plan voor consumenten gaat betekenen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in 1 week tijd op 2 locaties in Noord-Brabant en Zuid-Holland een kleine 220.000 vapes in beslag genomen. Er werden ook ruim 50.000 dozen met nicotinezakjes gevonden. Dat is tabak in poedervorm. De NVWA zal de verboden producten vernietigen en dat moet door de eigenaren van de opslagen zelf betaald worden. Het datacenter in Almere, waar vorige week donderdag brand uitbrak, heeft vandaag de tijdelijke stroomvoorziening ingeschakeld. Eigenaar NordSea zegt dat klanten geleidelijk hun ICT-systemen weer gaan opstarten. Veel klanten, zoals bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en vervoersbedrijf Transdev, kregen met storingen te maken. Bij NordSea wordt met man en macht gewerkt om het reguliere stroomnet weer aan de praat te krijgen. De oorzaak van de brand wordt op dit moment nog onderzocht. De ANWB verwacht een drukke avondspits. Dit heeft alles met het hemelvaartsweekend te maken. Veel mensen gaan even kort op vakantie. Zowel op de Nederlandse wegen als op de wegen richting het buitenland kan het druk worden. De afgelopen jaren stond er op de avond voor Hemelvaartsdag een file van ruim 1000 kilometer. Het grootste oponthoud ontstaat vaak op de A2 en de A27, maar ook op de wegen rond Nijmegen en Arnhem. In Duitsland kan ook de nodige vertraging ontstaan door grenscontroles en wegwerkzaamheden. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind wordt het een graad of 13. Dit was het Radio Nieuws.
9: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
11: Amstelveense basisscholen beleven dag vol sport en spel. En Midsomernachtcross keert op 19 juni terug in het Amsterdamse Bos. Mijn naam is Hans van der Heijden. Ruim 850 leerlingen uit groep 8 van 18 basisscholen deden dinsdag mee aan de jaarlijkse sportdag in Amstelveen. Het evenement van Amstelveen Sport werd ondersteund door HVA-studenten en gymdocenten. De activiteiten vonden plaats in zwembad De Meerkamp en op Sportpark West. Leerlingen zwommen, sportten en schilderden. Onder andere Zorg en Zekerheid deelde fruit uit om gezond leven te stimuleren. Tijdens de traditionele scholenestafette om 12 uur won de Roelof Venema School na een spannende race. Op vrijdagavond 19 juni wordt in het Amsterdamse Bos de 44ste Midsomernachtcross gehouden. Atletiekvereniging Startbaan organiseert afstanden van de Kidsrun tot 10 Engelse mijl. Start en finish liggen bij het Klein Kinderbad, waar ook het Sportersplein vanaf 6:30 opent. De eerste start is om 8 uur. Ook is er een businessrun voor bedrijven. Inschrijven kan tot en met 17 juni via midsomernachtcross.nl. Alle deelnemers ontvangen na afloop een herinneringsmok. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
9: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk ons.

0: Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 2:30.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is geschrokken vanwege de agressie die gisteravond bij het gemeentehuis in Loosdrecht ontstond. Gisterochtend kwamen de eerste asielzoekers daar aan. De noodopvang werd met vuurwerk belaagd en in de bosjes naast het gebouw werd brand gesticht. De 20-jarige Tommy S. mag wat het Openbaar Ministerie betreft 20 jaar achter de tralies plaatsnemen voor de moord op de 21-jarige Amsterdammer Ozan Alagoes. In safaripark Beekse Bergen is een cheetah ontsnapt uit het verblijf, maar het dier zou nog wel in het park zijn. Daarom is het safaripark voor het publiek gesloten. Israëlische aanvallen op Libanon hebben aan 8 mensen het leven gekost, onder wie 2 kinderen. Door de aanvallen werden auto's op de snelweg tussen de hoofdstad Beirut en het zuiden van het land getroffen. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Cinema Amstelveen gaat volgend seizoen door in Theater De Landing en vrijwilligers gezocht voor zomerse activiteiten. Mijn naam is Emilie van Steen. Cinema Amstelveen zet vanaf september de filmprogrammering voort in Theater De Landing in Uilenstede. Het oude filmzaaltje in het theatergebouw wordt in ere hersteld en klaargemaakt voor de komende filmmiddagen en avonden. Zondag 17 mei zijn voorlopig de laatste filmvertoningen in Cinema Amstelveen in de Schouwburg aan het Stadsplein. Het theater sluit haar deuren voor een verbouwing die tot ongeveer oktober 2027 duurt. Ook de Schouwburg verhuist met de theaterprogrammering komend seizoen naar De Landing. En verschillende organisaties in Oude Amstel zoeken vrijwilligers voor activiteiten in de zomermaanden. Het gaat onder meer om hulp bij evenementen, fietstochten en buurtactiviteiten in Ouderkerk en Duivendrecht. Volgens welzijnsorganisatie Coherente groeit de vraag naar vrijwilligers doordat er steeds meer activiteiten worden georganiseerd. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke

0: Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen PVV-voorman Wilders laten vallen. Vorig jaar zomer had Wilders een afbeelding op sociale media geplaatst van twee vrouwengezichten. Links een jonge blonde vrouw met de letters PVV, rechts een booskijkende oudere vrouw met hoofddoek en de letters P van de A. Volgens het OM zijn er niet genoeg aanknopingspunten dat de afbeelding bedoeld was om een groep mensen te beledigen of aan te zetten tot haat, discriminatie of geweld. Er kwamen zo'n 1600 meldingen over de afbeelding binnen. Er zijn geen aanwijzingen dat het hantavirus dat op het cruiseschip de Hondius werd aangetroffen zich anders gedraagt dan dat het virus normaal gesproken doet. Het virus wordt doorgaans via knaagdieren overgedragen. Het meest waarschijnlijk is dat het virus via die weg aan boord van het cruiseschip is gekomen. Op het schip zouden besmettingen van mens op mens hebben plaatsgevonden. Het onderzoek is nog niet afgerond, maar er zijn tot dusver geen bewijzen van een mutatie. De advocaten van de 39-jarige Paul V. uit Leiden, die maandag voor het doden van zijn partner 18 jaar cel in dwangverpleging tegen zich hoorde eisen, hebben in de rechtbank verklaard dat de vrouw zichzelf met de hondenriem van het leven zou hebben beroofd. Zij pleiten voor vrijspraak. Volgens de advocaten heeft de man geprobeerd de vrouw te redden. Twee pathologen concludeerden los van elkaar dat de letsels van de vrouw mogelijk meer bij zelfdoding passen dan bij moord. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is geschrokken vanwege de agressie die gisteravond bij het gemeentehuis in Loosdrecht ontstond. Gisterochtend kwamen de eerste asielzoekers daar aan. De noodopvang werd met vuurwerk belaagd en in de bosjes naast het gebouw werd brand gesticht. Voor de 15 asielzoekers en COA-medewerkers in het gebouw was het een zeer ingrijpende en beangstigende situatie. Het COA noemt het geweld in Loosdrecht ronduit onacceptabel. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad 13.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Informatiekraam over energiebesparen op Markt Stadsplein. En lokaal initiatief brengt verse oogst rechtstreeks naar inwoners. Mijn naam is Hans van der Heijden. Bewoners kunnen op vrijdag 22 mei van 9 tot 2 uur terecht op het Stadsplein in Amstelveen voor gratis advies over energiebesparen en klimaatadaptatie. Medewerkers van de gemeente, studenten en de Belklus beantwoorden vragen over verduurzaming van woningen. Wethouder Floor Gordon zegt dat ervaringen van inwoners helpen om de ondersteuning te verbeteren. De Belklus biedt inwoners van 67 jaar en ouder en mensen met een beperking gratis kleine energiebesparende maatregelen aan huis. Stichting Meer Groen verkoopt met het project Meer Groente elke zaterdag van 11 tot 2 verse groenten, fruit en kruiden bij de buurtuin Lincoln Park aan de Bennebroekerweg in Hoofddorp. De producten worden zonder bestrijdingsmiddelen geteeld en vaak dezelfde dag geoogst. Volgens directeur Franke van der Laan draait het project om duurzame voedselproductie en bewustwording. Bezoekers kunnen rondleidingen volgen, meehelpen oogsten en zich aansluiten bij vrijwilligersgroepen via WhatsApp en Signal. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 3:30.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen PVV-voorman Wilders laten vallen. Vorig jaar zomer had Wilders een afbeelding op sociale media geplaatst van twee vrouwengezichten. Er zijn geen aanwijzingen dat het hantavirus dat op het cruiseschip De Hondius werd aangetroffen zich anders gedraagt dan dat het virus normaal gesproken doet. De advocaten van de 39-jarige Paul V. uit Leiden, die maandag voor het doden van zijn partner 18 jaar cel en dwangverpleging tegen zich hoorde eisen, hebben in de rechtbank verklaard dat de vrouw zichzelf met de hondenriem van het leven zou hebben beroofd. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is geschrokken vanwege de agressie die gisteravond bij het gemeentehuis in Loosdrecht ontstond. Gisterochtend kwamen de eerste asielzoekers daar aan. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Amstel Discovery District rond Duivendrecht en over Amstel krijgt vorm. Mijn naam is Emilie van Steen. Het braakliggende terrein langs de A10 bij Duivendrecht, de voormalige locatie van het hoofdkantoor van Vroom en Dreesman, verandert de komende jaren in het nieuwe Amstel Discovery District. In het gebied komen ongeveer 700 woningen, goed voor zo'n 1000 bewoners, en daarnaast 2500 werkplekken. Ook wordt de Willem-Venegastraat volledig vernieuwd en ingericht als een promenade langs de Duivendrechtse Vaart. Met een beperkt aantal woonbooteigenaren is afgesproken dat zij een nieuwe ligplaats krijgen aan de zuidkant van de Pieter Braaiweg. Ook komen er 3 woontorens, waarvan de hoogste 70 meter wordt. Woningcorporatie Eigen Haard gaat ruim 200 woningen verhuren in het sociale en middensegment. En daarnaast worden er woningen in de vrije sector gerealiseerd. Volgens de planning worden de eerste woningen en de promenade in 2028 en 2029 opgeleverd. Het project maakt deel uit van de grote woningbouwontwikkeling rond Duivendrecht en over Amstel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 3:30 of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Op 16, 17, 20, 22, 23 en 26 mei treedt Harry Styles op in de Johan Cruijff Arena met zijn Together Together concert. Op diezelfde 16e mei kun je in Eiland naar een optreden van Todd Terry & Friends, die speciaal naar Amsterdam komt voor een optreden van 3 uur. De Gypsy Kings kun je op 23 mei in de Avans Live gaan zien. Een groep afkomstig uit Zuid-Frankrijk met de populaire flamingo-muziek uit de jaren 90 die talloze cd's verkocht. Op zondag 31 mei is er wederom een Groove Music Cruise. Met host en DJ Dylan Lewis, die weer de beste soul, funk, gospel en dance classics ter horen brengt, terwijl je geniet van de skyline van Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor je kaartjes. Zaterdag 13 juni kun je Ferry Maat bewonderen in zijn Soul Show Party. Die bonaire, woonachtige 79-jarige Ferry zal in de spot in Bussum nog eenmaal zijn wereldberoemde show doen. En we keren nog even terug naar de Johan Cruijff Arena, want op 19 en 20 juni zullen ook de toppers weer een opwachting maken aan de rand van onze gemeente. Op 25 juni komt Shalimar weer naar Nederland met hun The Gold Tour, waarmee ze hun 50-jarig jubileum vieren. Je kunt ze gaan zien in Phil in Haarlem en het is raadzaam tickets op tijd te bestellen. En ook de Amsterdamse zomer is dit jaar weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met onder andere Chris Cross Amsterdam, Emma Heesters, Jeroen van der Boom en vele anderen. Op 7 juli komt ook de Britse ska-band Madness uit de 80e jaren opnieuw naar Amsterdam, waarbij ze alle wereldhits als One Step Beyond en Our House ook zullen laten horen in de Avans Live. En tenslotte komt ook de groep Chains, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits A Lover's Holiday en Chains of Hearts, op 4 augustus naar Paradiso. Tot zover de Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
2: Jam FM. New music.

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Vieze sportsbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Gisteren zijn bij een demonstratie tegen het opvangen van asielzoekers in Apeldoorn 7 personen opgepakt. De betogers hadden zich opnieuw bij de rotonde in de wijk De Maten verzameld. 6 jongeren uit Apeldoorn verstoorden de openbare orde door vuurwerk af te steken. Een 7e uit Overbetuwe had een gebiedsverbod. Vorige week vrijdag hield de politie ook al 6 mensen aan. Zaterdag maar liefst 26. Op die avond werd een boa mishandeld en werd de politie met onder andere vuurwerk bekogeld. Kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten op 28 februari kozen heel veel mensen voor een vast energiecontract. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. Normaal gesproken neemt het aantal huishoudens met een vast contract maandelijks met 20.000 toe. In maart ging het om maar liefst 110.000 contracten. Ons aardgas komt voor 2/3 uit het buitenland en internationale conflicten zorgen snel voor hogere energiekosten. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat het laboratorium in Rijswijk, waar vorig jaar zomer de gegevens van zo'n 900.000 personen, vooral vrouwen, gehackt werden, heeft zich niet aan de wettelijke eisen voor informatiebeveiliging gehouden. Het grootste deel van de mensen waarvan de gevoelige informatie op straat kwam te liggen, deed mee aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Ook de gegevens van mensen die bijvoorbeeld een huid- of urineonderzoek hadden gehad, werden gehackt. Het kabinet wil de minimumleeftijd voor sekswerkers van 18 naar 21 jaar verhogen. Dat plan was er al in 2009, maar de coalitiepartijen D66, VVD en CDA willen dit in 3 jaar voor elkaar krijgen. Justitieminister Van Weel wil dat de prostitutie veiliger wordt en gaat ook uitzoeken of er een pooierverbod in het leven kan worden geroepen. Van Weel wil af van het misbruik maken van kwetsbare, vaak illegaal in Nederland werkende prostituees. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad 13.
12: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
14: Informatiekraam over energiebesparen op Markt Stadsplein. En lokaal initiatief brengt verse oogst rechtstreeks naar inwoners. Mijn naam is Hans van der Heijden. Bewoners kunnen op vrijdag 22 mei van 9 tot 2 uur terecht op het Stadsplein in Amstelveen voor gratis advies over energiebesparen en klimaatadaptatie. Medewerkers van de gemeente, studenten en de Belklus beantwoorden vragen over verduurzaming van woningen. Wethouder Floor Gordon zegt dat ervaringen van inwoners helpen om de ondersteuning te verbeteren. De Belklus biedt inwoners van 67 jaar en ouder en mensen met een beperking gratis kleine energiebesparende maatregelen aan huis. Stichting Meer Groen verkoopt met het project Meer Groente elke zaterdag van 11 tot 2 verse groenten, fruit en kruiden bij de buurtuin Lincoln Park aan de Bennebroekerweg in Hoofddorp. De producten worden zonder bestrijdingsmiddelen geteeld en vaak dezelfde dag geoogst. Volgens directeur Franke van der Laan draait het project om duurzame voedselproductie en bewustwording. Bezoekers kunnen rondleidingen volgen, meehelpen oogsten en zich aansluiten bij vrijwilligersgroepen via WhatsApp en Signal. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Jamfm Traffic.
15: Dankjewel Hans. Het wordt vandaag een hele drukke avondspits, dus ik geef je alvast de vertragingen van een kwartier en meer. A10 Amsterdamse Baarsjes richting Amsterdam Buitenvelders sta je 15 minuten in de file, een file van 5 kilometer. De N232 Amstelveen richting Haarlem in het gebied Schuilhoeven. De aansluiting met de A9 sta je 27 minuten in de file, maar een filetje van 2 kilometer. En de andere kant op, Haarlem richting Amstelveen, dezelfde N232 industriegebied Schuilhoeven. De aansluiting voor de A9, daar sta je 24 minuten in de file. Een file van 2 kilometer. Succes alvast.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze

0: En JoJo en Bad Rock, kwam daar niet die meneer Fred Flintstone vandaan?
1: Het is woensdag.
2: Aan het einde van je werkdag. Einde van je werkdag. Van je werkdag. Is er de Traffic Jam.
1: Peter Verduijen.
0: Een goedemiddag midden in de week. Een week die meer aanvoelt als oktober dan als mei. Nou, zeker koud. En toch, vandaag half mei, één dag voor Hemelvaart. De files die trekken weer langzaam dicht. En de ANWB die verwacht de drukste spits van het jaar. Dat is het weer in combinatie met de Hemelvaart en een lang weekend. Dus blijf erbij, ik hou je op de hoogte. En ik gooi er gewoon wat funk, soul en classics tegenaan. Vandaag woensdag 13 mei en vandaag nemen we je weer mee langs muziekverhalen, opvallende feiten en platen die je waarschijnlijk al veel en veel te lang niet hebt gehoord. Dit is de Traffic Jam. Blijf erbij.
3: A brand new track right now, right here on Jam FM.

0: met bepaalde uitspraken. I want your body. Voor je het weet heb je een MeToo'tje aan je reet. Vandaag 13 mei, Wereldcocktaildag. Welkom, de dag waarop bartenders ineens kunstenaars worden. Muntblaadjes ineens 4 euro waard zijn en iedereen doet alsof ze weten wat in de mojito zit. Eerlijk is eerlijk de bekendste disco in de discojaren. Dat was toch gewoon wat wij altijd hadden. Een goedkoop glas rum cola.
1: Het is woensdag, weer een werkdag voorbij. Iedere werkdag tussen 4 en 6. De Traffic Jam. Vandaag met Peter Verduin.
0: En een overvolle show met nieuws waar je niets aan hebt. De verjaardagen en muziek van Gregory Porter, Rockwell, The Culture Club, Donna Summer en Stevie Wonder. We beginnen met Beyoncé. What goes on?

0: Over ironie gesproken. The best thing I never had, Beyoncé. Als je in de auto zit, in de file zit, je weet het, het wordt vandaag een hele, hele drukke avondspits. Zet die radio gewoon wat harder. Het is vandaag Wereldcocktaildag. En ik serveer jou een hele lekkere cocktail van allerlei lekkere smooth en funky platen.
1: Always smooth and funky.

Please Don't Count My Pockets. Hij is afgelopen week, ik weet niet of jij het een beetje hebt gevolgd, afgelopen week dook Boy George op tijdens het Songfestival als gast bij de inzending van San Marino. Niet met een heel groot optreden, maar wel met een paar regels waarin je meteen hoorde waarom deze man in 1980 zo'n unieke artiest was. Bij de Culture Club scoorde hij wereldwijd hits als Do You Really Wanna Hurt Me en Karma Chameleon. En vooral zijn stem die viel op. Warm, soulful en anders dan de meeste popzangers van dat moment. Relaxed, melodieus en bijna een beetje jazzy. Maar op dat Songfestival klonk Boy George een stuk lager en breekbaarder dan vroeger. Maar juist daarom hoorde je ook de ervaring in zijn stem.

0: En er zal ongetwijfeld nu de enige zijn die Boy George van stal heeft gehaald. Deze man weer eventjes is ingesprongen bij het Songfestival. Voor San Marino was deze man eventjes ingesprongen. Hey, vanaf 1 mei mogen fatbikes niet meer het Vondelpark in. Ik weet niet of je het hebt doorgekregen. Op deze manier hoopt de gemeente de overlast en de verkeersveiligheid van de fatbikers af te nemen. De eerste weken worden fatbike gebruikers nog gewaarschuwd. En daarna gaat de gemeente over op handhaven en riskeren de overtreders een boete.
1: Oh shit, not good.
0: En nee, zeker niet goed. Dus niet met je vette reet op je fatbike. Dit is Jam, de Traffic Jam. Bij jou, vanavond tot 6 uur. Blijf lekker bij. Who's sticking it? Dit is Sunrise.

0: van half vijf.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Gisteren zijn bij een demonstratie tegen het opvangen van asielzoekers in Apeldoorn 7 personen opgepakt. De betogers hadden zich opnieuw bij de rotonde in de wijk De Maten verzameld. Kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten op 28 februari kozen heel veel mensen voor een vast energiecontract. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat het laboratorium in Rijswijk, waar vorig jaar zomer de gegevens van zo'n 900.000 personen, vooral vrouwen, gehackt werden, heeft zich niet aan de wettelijke eisen voor informatiebeveiliging gehouden. Het kabinet wil de minimumleeftijd voor sekswerkers van 18 naar 21 jaar verhogen. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Amstel Discovery District rond Duivendrecht en over Amstel krijgt vorm. Mijn naam is Emilie van Steen. Het braakliggende terrein langs de A10 bij Duivendrecht, de voormalige locatie van het hoofdkantoor van Vroom en Dreesman, verandert de komende jaren in het nieuwe Amstel Discovery District. In het gebied komen ongeveer 700 woningen, goed voor zo'n 1000 bewoners, en daarnaast 2500 werkplekken. Ook wordt de Willem-Venegastraat volledig vernieuwd en ingericht als een promenade langs de Duivendrechtse Vaart. Met een beperkt aantal woonbooteigenaren is afgesproken dat zij een nieuwe ligplaats krijgen aan de zuidkant van de Pieter Braaiweg. Ook komen er 3 woontorens, waarvan de hoogste 70 meter wordt. Woningcorporatie Eigen Haard gaat ruim 200 woningen verhuren in het sociale en middensegment. En daarnaast worden er woningen in de vrije sector gerealiseerd. Volgens de planning worden de eerste woningen en de promenade in 2028 en 2029 opgeleverd. Het project maakt deel uit van de grote woningbouwontwikkeling rond Duivendrecht en over Amstel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Jamfm Traffic.
3: Ja, ik was er nog even aan het invullen hoor. Amsterdam de Baarsjes richting Amsterdam Buitenveldert. 19 minuten, 6 kilometer file. De N232 Amstelveen richting Haarlem. Ter hoogte van industriegebied Schuilhoeven. Met de aansluiting van de A9 staat 18 minuten file. 2 kilometer. En andersom ook Haarlem richting Amstelveen. Ook industrieterrein Schuilhoeven. Met de aansluiting van de A9 sta je 16 minuten in de file. Een file van 2 kilometer. Succes!

Als je denkt, wat is dit? Ik wil je even mee terugnemen naar 13 mei 1985. Een bijzonder moment in de muziekgeschiedenis, want die dag kwam een groep artiesten samen voor een project wat gigantisch werd. We Are The World, Michael Jackson, Lionel Richie, Tina Turner, Stevie Wonder, Ray Charles, Diana Ross. Eigenlijk stond de half muzikaal Amerika in dezelfde studio. Het idee was heel simpel, geld inzamelen voor de hongersnood in Ethiopië. Maar wat vooral bijzonder was, dat al die supersterren hun ego even parkeerden. Nou ja, grotendeels dan. Er gingen verhalen rond van artiesten die ruzieden over solo's, managers die belangrijker wilden lijken dan de artiesten zelf. En Cyndi Lauper, die per ongeluk met haar rinkelende sieraden op de opname stond. En toch werd het een gigantisch succes. Meer dan 20 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd. En iets bewees wat je nu bijna vergeten bent. Soms werkte de muziekindustrie gewoon samen in plaats van elkaar online af te branden. En eerlijk is eerlijk, hij is nog steeds lekker.

0: En op een van de drukste dagen van het jaar, althans op de weg, mocht deze plaat dan ook niet ontbreken. Stak Ethan en Waterman, ze maakten hem in 1986, Roadblock. Dat onmiskenbare Stak Ethan en Waterman geluid. Nou ja, ik heb hem speciaal voor jou gedraaid. Waarom? Omdat jij waarschijnlijk in de file staat en je weet het, wij zijn er voor je. Ik til je op, ik neem je mee.
1: This is Jam and Bam. Here's an old and forgotten song. Call it a one day hit one.
2: Yeah, one day fly.
3: A one day fly.
0: Maar voordat ik je meeneem in de auto, zet de radio gewoon een stukje harder. Want die neem je mee naar een hit uit 1984 die eigenlijk nog steeds werkt. Over paranoia. Als je over je schouder kijkt en je hebt het gevoel van iemand kijkt naar me. Dit is niet goed. Iemand houdt mij in de gaten. En Rockwell die had eigenlijk maar één grote hit. Maar wel een hele grote hit trouwens. Waar Michael Jackson het refreintje op meezong. Ja, dan heb je gelijk een stapje voor natuurlijk. Dan speel je vals op een hoog niveau. Dit is hem de enige vlieg voor vandaag. Dit is Jam FM. En je kent hem natuurlijk ongetwijfeld. Rockwell tezamen met Michael Jackson.

En de eendagsvlieg van vandaag, een hele lekkere trouwens. Rockwell, met een achtergrondkoortje. Michael Jackson, je zal Mike maar hebben in je achtergrondkoortje. Hey, je kent het gevoel wel eens, hè? Soms denk je dat je er al bent. Dat als je nog één stap zet, nog één keer aandringt, dat het dan wel goed komt. Maar daar gaat het dus mis. Want aantrekkingskracht laat zich niet duwen. Of het is er, of het is er niet. En als je dat moet forceren, dan ben je het eigenlijk al kwijt. Dat is precies waar het volgende nummer om draait. Niet jagen, niet trekken, niet over die lijn heen gaan, omdat je zo graag wil dat het werkt. Een beetje afstand, dat maakt het juist spannender. Een beetje geduld, dat maakt het vaak wat sterker.

Maar als je in die auto zit, hè? Don't push it, don't force it. Let it happen naturally. En die ene man en die ene vrouw van rechts, die mag je best even voorrang geven, hoor. Zelfs als ze rijden in een zwart Volkswagentje Golf of in een zwarte Volkswagen Polo, je mag ze even voorrang geven. En ook die ASO die je voorrijdt in die BMW en die andere ASO, die mag je ook voorrang geven. Weten, die ene in die Audi.

0: Zo deden we met z'n allen even een vreugdedansje voor de zon. Sunshine. Dit is Jam FM. Het eerste uur van de Traffic Jam zit er alweer op. Maar blijf lekker luisteren, want straks hebben we natuurlijk nog een uur extra Traffic Jam. Met onder andere nieuws waar je niets, maar ook helemaal niets aan hebt. We gaan even kijken naar de jarigen. En we hebben natuurlijk ook hele leuke ideetjes voor jou. Hoe je je hemelvaartsdag kunt doorkomen. Dus blijf er lekker bij. Dit is de Traffic Jam. Dit is hemelvaartsdag kunt doorkomen. Dus blijf er lekker bij. Dit is de Traffic Jam. Dit is Peter Verduin. En ik loel nog eventjes 2 seconden door tot precies het nieuws van 5 uur. Ik zie je straks aan de andere kant van 5 uur.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
13: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
17: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
18: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Gezondheidsraad adviseert gezondheidsminister Sophie Hermans om een langlopend onderzoeksprogramma naar de behandelingen tegen post-COVID en andere post-acute infectieziekten in het leven te roepen. Zorgverleners moeten breed gaan samenwerken om patiënten te kunnen helpen. En ook moet de registratie van patiënten verbeteren, zodat inzichtelijk wordt hoe groot de patiëntengroep is. Eind dit jaar komt er een einde aan de financiering van C-Support, de stichting die post-COVID-patiënten helpt. De Europese Commissie komt niet met een Europees verbod, maar roept de lidstaten wel op om conversietherapie te verbieden. Deze therapie staat bekend als homogenezing. Voorzitter von der Leyen zegt dat er voor dit soort therapieën in de Unie geen plaats is. Eerder was een petitie aangeboden om de therapie in de lidstaten te verbieden. Deze petitie werd ruim 1 miljoen keer ondertekend. Vanmorgen werd er al voor een drukke avondspits gewaarschuwd en die verwachting komt helemaal uit, zegt de ANWB. Het is veel drukker dan normaal. Op een doorsnee woensdagmiddag staat er rond dit tijdstip ongeveer 360 kilometer file. Nu is dat 670 kilometer. Veel mensen trekken er dit hemelvaartsweekend op uit. De drukte gaat alle kanten op. Nederlanders onderweg naar België en Duitsland, maar ook Duitsers en Belgen die juist naar Nederland komen. Op de A16 tussen Rotterdam en Breda en de A2 van Maastricht naar Eindhoven lopen automobilisten vertraging op vanwege ongelukken. Volgende maand sluit het Amerikaanse immigrantendetentiecentrum Alligator Alcatraz in Florida de deuren. De gevangenis zou niet doeltreffend genoeg en te duur zijn. In deze speciale gevangenis wachten zo'n 1400 migranten op deportatie. Het is gelegen in een moerasgebied, de Everglades, en in de buurt wemelt het er van de krokodillen en pythons. Volgens verschillende Amerikaanse media worden de gevangenen begin volgende maand naar andere gevangenissen overgeplaatst. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog wat buien. Het kwik daalt naar een graad of 5. Morgen is het wisselvallig en wisselen buien, wolken en zon elkaar af. Het is vrij fris met 12 graden.
17: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
15: Amstelveense basisscholen beleven dag vol sport en spel. En Midsomernachtkrols keert op 19 juni terug in het Amsterdamse Bos. Mijn naam is Hans van der Heijden. Ruim 850 leerlingen uit groep 8 van 18 basisscholen deden dinsdag mee aan de jaarlijkse sportdag in Amstelveen. Het evenement van Amstelveen Sport werd ondersteund door HVA-studenten en gymdocenten. De activiteiten vonden plaats in zwembad De Meerkamp en op Sportpark West. Leerlingen zwommen, sportten en schilderden. Onder andere Zorg en Zekerheid deelde fruit uit om gezond leven te stimuleren. Tijdens de traditionele scholenestafette om 12 uur won de Roelof Venema School na een spannende race. Op vrijdagavond 19 juni wordt in het Amsterdamse Bos de 44ste Midsomernachtcross gehouden. Atletiekvereniging Startbaan organiseert afstanden van de Kidsrun tot 10 Engelse mijl. Start en finish liggen bij het Klein Kinderbad, waar ook het Sportersplein vanaf 6:30 opent. De eerste start is om 8 uur. Ook is er een businessrun voor bedrijven. Inschrijven kan tot en met 17 juni via midsomernachtcross.nl. Alle deelnemers ontvangen na afloop een herinneringsmok. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
17: Jamfm Traffic.
0: Dankjewel Hans. Nou, het is in Amsterdam redelijk rustig. A10 Amsterdam de Baarsjes richting Amsterdam Buitenveldert. Sta je 20 minuten in een file, een filetje van 6 kilometer. En voor de rest valt het bij ons heel erg mee.
17: Wij zijn Jamfm. Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
19: Jam. Peter Verduin.

heel erg lekker vindt. The Buell, The Shadow of Your Smile. Lieve vrienden, welkom in uur 2 van The Traffic Jam. Het is vandaag Wereldcocktaildag en daarom serveer ik voor jullie hele lekkere cocktails van smooth en funky muziek. Maar eens gaan we even kijken naar de mensen die jarig zijn vandaag. Ilse de Lange, 1977. Ze brak eind jaren 90 door met de hit I'm Not So Tough. En natuurlijk is hij nu ook weer aan de gang als coach in Voice. Darius Rucker is vandaag ook jarig. Hij wordt vandaag 60 jaar. Hij is bekend als de frontman van Hootie and the Blowfish. Met de hits van onder andere

scoorde wereldhits als Superstitious, Isn't She Lovely, I Wish en Sir Duke. En hij behoort, wat mij aangaat, tot de belangrijkste soul- en funk-artiesten ooit. En wat mij aangaat, deze man, hij leeft nog steeds. Een van de grootste artiesten die op het gebied voortgekomen zijn. En ik hou zo van die man. Ik hou zo van zijn muziek. Niet alles is goed, maar verdorie, wat heeft deze man al lekkere muziek gemaakt. Daarom met veel plezier draai ik het ook. En Stevie, gefeliciteerd jongen.

En make it funky for me. Je hoorde Zap. Hey, leuk dat je lekker luistert naar de Traffic Jam. We maken er een heel fijn feestje van voor de Hemelvaartsdag. En je weet het, die Hemelvaartsdag, hoe zal dat ook alweer? Nou, ik weet het niet meer, maar ik ga het je straks wel uitleggen. Hey, er komt nog heel veel muziek aan. Straks Coolio.

En wat je gaat doen, dit hemelvaartsweekend, get your woman on the floor. Hoe zit het ook alweer met het hemelvaarts? Want ik zou je eerlijk zeggen, hemelvaart is een van de oudste christelijke feestdagen en wordt altijd gevierd op een donderdag. Precies 40 dagen na Pasen. En volgens de Bijbel is het de dag waarop Jezus terugkeerde naar de hemel. Nadat hij zijn opstanding nog meerdere keren aan zijn... Nadat hij na zijn opstanding nog meerdere keren aan zijn volgelingen was verschenen. En die periode van 40 dagen trouwens, het heeft een symbolische betekenis in de Bijbel. Zo duurde de vaste tijd ook 40 dagen en verbleef Jezus volgens het verhaal eveneens 40 dagen in de woestijn. En in Nederland is hemelvaart al sinds de 19e eeuw een officiële feestdag. En voor veel mensen draait het tegenwoordig natuurlijk iets minder om religie en iets meer om die extra vrije dag, festivals en een lang weekend. Want ja, die vrijdag, die extra vrijdag, die pakken we natuurlijk gewoon mee. We maken er een heel lekker lang

0: Ook een beetje voor mijn liefje die gisteren jarig was. Alsnog gefeliciteerd liefje en je weet het, love is in control.
1: Hey Peter, ik ben het. Ik heb helemaal niets aan.
0: Ja, laat mijn meisje dat maar niet horen, want
1: de radio.
0: Dan krijg ik ruzie namelijk. Dit is Jam FM en je kunt natuurlijk bellen en appen voor een lekkere...

0: Funky. Het nieuws van 5:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Gezondheidsraad adviseert gezondheidsminister Sophie Hermans om een langlopend onderzoeksprogramma naar de behandelingen tegen post-COVID en andere post-acute infectieziekten in het leven te roepen. De Europese Commissie komt niet met een Europees verbod, maar roept de lidstaten wel op om conversietherapie te verbieden. Deze therapie staat bekend als homogenezing. Vanmorgen werd er al voor een drukke avondspits gewaarschuwd en die verwachting komt helemaal uit, zegt de ANWB. Volgende maand sluit het Amerikaanse immigrantendetentiecentrum Alligator Alcatraz in Florida de deuren. De gevangenis zou niet doeltreffend genoeg en te duur zijn. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog wat buien. Het kwik daalt naar een graad of 5. Morgen is het wisselvallig en wisselen buien, wolken en zon elkaar af. Het is vrij fris met 12 graden. Dit waren de hoofdpunten van het radio.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Coalitiepartijen in gesprek met inwoners en rolstoelfietsen in Ouderkerk weer van start. Mijn naam is Emilie van Steen. De afgelopen 2 weken stonden voor de coalitiepartijen Pro, VVD en D66 in het teken van ontmoeting, luisteren en goede gesprekken. In zowel Ouderkerk als Duivendrecht spraken vertegenwoordigers met inwoners, verenigingen en ondernemers en met de oppositiepartijen. Zorgen en wensen voor de toekomst van Ouder Amstel werden uitgewisseld. En ondertussen zijn de coalitiepartijen ook met elkaar in gesprek en maken ze goede voortgang voor een coalitieakkoord. De opbrengsten van de gesprekken en de wensen van de oppositiepartijen worden hierin meegenomen. De coalitiebesprekingen gaan richting een afronding, aldus de betrokken partijen. En inwoners van Ouderkerk die door gezondheidsproblemen niet zelfstandig kunnen fietsen, kunnen weer mee met het project Rolstoelfietsen. Vrijwilligers maken samen met deelnemers fietstochten door de omgeving. Welzijnsorganisatie Coherente zoekt nog extra vrijwilligers om meer ritten mogelijk te maken. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Jamfm Traffic.
3: En dankjewel Emily. De A10 Amsterdam de Baarsjes richting Amsterdam Buitenveldert sta je 20 minuten in de file, een file van 5 kilometer. En de N232 Amstelveen richting Haarlem. Bij Bad Hoeverdorp de aansluiting met de A9, daar heb je 16 minuten vertraging, een file van 2 kilometer.

En dat is allemaal gewoon afkomstig uit ons eigen Amsterdam. Krak en smaak, let's go together. Het is vandaag Wereldcocktaildag, de internationale dag voor cocktails. En daarom serveer ik voor jullie de lekkerste cocktails op het gebied van muziek, smooth en funky. Hey, vanavond Cloud in de halve finale van het Eurovisie Songfestival 2026. Ik weet niet of je het al een beetje hebt gevolgd, dat Songfestival. Nou ja, ik dus eigenlijk niet. En de concertliefhebbers die kunnen hun agenda ook weer volgooien. Want in Amsterdam staat vanavond onder andere Mama's Gun en Amsterdam Lelix op het podium. Vooral Amsterdelix blijft zo'n band die funkt gewoon levend houdt zonder stoffig te worden. En vanavond ook Gregory Porter op 29 juni. Nee, ik moet het wel goed zeggen. Op 29 juni 26 in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Dan treedt deze man op Gregory Porter. Tijdens dit exclusieve concert genaamd An Evening with Gregory Porter. En de Metropool Orkest. Dan combineert hij zijn warmde, soulvolle stem met het orkest. Voor een onvergetelijke avond. De kaartverkoop is ondertussen gestart. Gregory Porter, 26 in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

0: Gregory Porter, Liquid Spirit in de Claptone remix. Dit is Jam FM. Je kunt nog steeds aanvragen een lekkere aankuiler, een lekkere track voor vandaag. 06-13-11-6693. 06-13-11-6693.
1: En dan nu. Informatie waar je niets aan hebt. Maar dan ook echt niets.
0: Ik heb informatie voor je waar je ook helemaal niets aan hebt. Omdat het Wereldcocktaildag is, duiken we even de geschiedenis in. Het woord cocktail dook voor het eerst op in de Amerikaanse krant van 1806. Daar werd het omschreven als een mix van sterke drank, suiker, water en bitters. Eigenlijk dus gewoon mensen die wilden alcohol lekkerder maken. En de mojito die zou van oorsprong uit Cuba komen, waar piraten en zeelieden al drank mengden met limoen en munt om de smaak van de goedkope rum te verbergen. En de beroemde pina colada, die werd pas echt groot in de jaren 70. Vooral dankzij vakantiereclames en cruises. Want ineens wilde iedereen kokos drinken uit een glas met een mini parasolletje. Om even dat exotische gevoel te krijgen. Een leuk detail trouwens, de cocktail shaker die werd erg populair tijdens de drooglegging in Amerika. Omdat de illegale alcohol vaak verschrikkelijk smaakte, moest er flink worden geschud en gemixt worden om het nog een beetje drinkbaar te krijgen. Dus samengevat, cocktails die bestaan grotendeels omdat de mensen de slechte drank proberen te verbergen met suiker en andere ingrediënten. Say oops upside your head, say oops upside your head. Say

En zo was ik ooit een keer op een feest. Nou, daar heb ik het toch over jaren en jaren en jaren geleden. En op dat feest, daar draaiden ze deze plaat. En echt een hele tent. 300 man ging door zijn knieën. Oops, upside your head. Say, oops, upside your head. Hey, heb jij al plannen voor de hemelvaart? In Amsterdam is weer genoeg te doen. In het Westerpark staan de rollende keukens met tientallen foodtrucks, live muziek en waarschijnlijk heel veel mensen die zeggen, nou, we blijven maar heel even. Nog één drankje. In Amsterdam-Noord wordt de straat juist één grote kleurplaats tijdens het Krijt Je Rot Festival. Een stoepkrijtfestival waar kinderen complete kunstwerken op het asfalt mogen maken. En wil je liever iets alternatievers? Nou, dat kan in Ruighoort. Het Natural High Festival met muziek, workshops, ceremonies en alles wat een beetje richting zen, yoga en de spirituele festivals gaat. Verwacht blote voeten, veel wierook en mensen die opvallend ontspannen kijken. En voor de vroege vogels is er Douwtrappen bij Weesp, een ochtendwandeling langs Fort Ossenmarkt. En in Arters, daar kun je zelf de ruimte in. In de Spacebus maak je een virtuele ruimtereis en zie je hoe de aarde eruit ziet vanuit de ruimte. En daarna kun je daar ook allerlei interactieve proefjes en experimenten doen. En een ander experiment dat je die dag kunt bijwonen is Proef Pampus. Dan pak het pontje vanaf Eiburg naar het Fort Eiland en geniet van alles wat daar wordt aangeboden. Het programma dat zit boordevol activiteiten voor kinderen, zoals een timmerdorp, poppenkast en zeiles in de haven van Pampus. Dat alles in Fort Eiland Pampus. En jij luistert ondertussen in het hemelvaartweekend, want het is begonnen, hè? Naar de Traffic Jam. En dit is My Tie.

0: En of je het gelooft of niet, maar ook ik heb het hoor. Deze female intuition. Misschien is het mijn vrouwelijke kant die wat wordt uitvergroot. Mai Tai hoor je en female intuition. Lieve vrienden, dit was hem. De Traffic Jam voor woensdag 13 mei. Vanavond meer classics met Ron Lokkeboel. We hebben Kevin Tijdsma, MC Raiden. En natuurlijk vanavond het Soul of Amsterdam. En straks is een plaats die meteen je auto een half liter extra brandstof laat verbruiken. Snoop Dogg komt eraan.
1: This is Snoop Dogg. And I like to listen to my main man, Peter Verdun. Bring it on, Pete.
2: G-Mix. For kings only. Biatch.
3: Right about now.

0: Deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Vieze sportsbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Arnhem roept als eerste Nederlandse stad op om kinderen zo lang mogelijk zonder smartphone te laten opgroeien. Scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente trekken daarin samen op. Volgens de initiatiefnemers zorgen smartphones en sociale media voor meer pesten, slechter slapen en minder concentratie. Ook zeggen scholen steeds vaker ruzies uit appgroepen te moeten oplossen. Het advies is om een kind pas vanaf groep 8 of later een eigen smartphone te geven. De Europese Gezondheidsdienst ECDC vindt het belangrijk dat sommige vliegtuigpassagiers rond een hantavirusbesmetting in quarantaine gaan. Het gaat dan om mensen die dichtbij een besmette Nederlandse vrouw zaten op vluchten van Sint Helena naar Johannesburg en van Johannesburg naar Amsterdam. Die vrouw werd voor vertrek uit het KLM-toestel gehaald en overleed later. Volgens het ECDC lopen vooral passagiers in dezelfde rij of vlakbij extra risico. Andere reizigers hoeven alleen maar alert te zijn op klachten. 3 verdachten van de dodelijke vechtpartij in Hoorn blijven langer vastzitten, zo heeft de rechtbank in Noord-Holland bepaald. 2 verdachten van 17 jaar blijven nog 60 dagen in voorarrest. Een derde verdachte van 18 jaar blijft nog 30 dagen vastzitten. Bij de vechtpartij eind maart werd een 29-jarige man uit het Noord-Hollandse Hoorn doodgestoken. Bij het geweld in het uitgaansgebied waren toen ongeveer 20 mensen betrokken. En Oekraïne en Litouwen gaan samen drones ontwikkelen voor defensie en veiligheid. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky bekendgemaakt. Hij stuurt zijn militaire experts naar Litouwen om samen te werken. Volgens Zelensky moeten beide landen zich voorbereiden op moderne dreigingen. De aankondiging kwam tijdens de B9-top in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Daarover leggen Oost-Europese NAVO-landen over veiligheid en defensie. En de dreiging vanuit Rusland is een agendapunt. Het weer vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Amstelveense basisscholen beleven dag vol sport en spel. En Midsomernachtcross keert op 19 juni terug in het Amsterdamse Bos. Mijn naam is Hans van der Heijden. Ruim 850 leerlingen uit groep 8 van 18 basisscholen deden dinsdag mee aan de jaarlijkse sportdag in Amstelveen. Het evenement van Amstelveen Sport werd ondersteund door HVA-studenten en gymdocenten. De activiteiten vonden plaats in zwembad De Meerkamp en op Sportpark West. Leerlingen zwommen, sportten en schilderden. Onder andere Zorg en Zekerheid deelde fruit uit om gezond leven te stimuleren. Tijdens de traditionele scholenestafette om 12 uur won de Roelof Venema School na een spannende race. Op vrijdagavond 19 juni wordt in het Amsterdamse Bos de 44ste Midsomernachtcross gehouden. Atletiekvereniging Startbaan organiseert afstanden van de Kids Run tot 10 Engelse mijl. Start en finish liggen bij het Klein Kinderbad, waar ook het Sportersplein vanaf 6:30 opent. De eerste start is om 8 uur. Ook is er een business run voor bedrijven. Inschrijven kan tot en met 17 juni via midsomernachtcross.nl. Alle deelnemers ontvangen na afloop een herinneringsmok. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
11: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
13: Het is woensdag, weer een werkdag voorbij.

0: aan het eind van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl.
1: Jamfm.nl. Right now.

0: Mondays on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 6:30.
2: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Arnhem roept als eerste Nederlandse stad op om kinderen zo lang mogelijk zonder smartphone te laten opgroeien. Scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente trekken daarin samen op. De Europese Gezondheidsdienst ECDC vindt het belangrijk dat sommige vliegtuigpassagiers rond een hantavirusbesmetting in quarantaine gaan. Het gaat dan om mensen die dichtbij een besmette Nederlandse vrouw zaten op vluchten van Sint Helena naar Johannesburg en van Johannesburg naar Amsterdam. Drie verdachten van de dodelijke vechtpartij in Hoorn blijven langer vastzitten, zo heeft de rechtbank in Noord-Holland bepaald. En Oekraïne en Litouwen gaan samen drones ontwikkelen voor defensie en veiligheid. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky bekendgemaakt. Het weer, vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Oude Amstel nieuwsupdate.
3: Coalitiepartijen in gesprek met inwoners en rolstoelfietsen in Ouderkerk weer van start. Mijn naam is Emilie van Steen. De afgelopen 2 weken stonden voor de coalitiepartijen Pro, VVD en D66 in het teken van ontmoeting, luisteren en goede gesprekken. In zowel Ouderkerk als Duivendrecht spraken vertegenwoordigers met inwoners, verenigingen en ondernemers en met de oppositiepartijen. Zorgen en wensen voor de toekomst van Oude Amstel werden uitgewisseld. En ondertussen zijn de coalitiepartijen ook met elkaar in gesprek en maken ze goede voortgang voor een coalitieakkoord. De opbrengsten van de gesprekken en de wensen van de oppositiepartijen worden hierin meegenomen. De coalitiebesprekingen gaan richting een afronding, aldus de betrokken partijen. En inwoners van Ouderkerk die door gezondheidsproblemen niet zelfstandig kunnen fietsen, kunnen weer mee met het project Rolstoelfietsen. Vrijwilligers maken samen met deelnemers fietstochten door de omgeving. Welzijnsorganisatie Coherente zoekt nog extra vrijwilligers om meer ritten mogelijk te maken. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

and the gang, sexy, where do you sexy? Hey, leuk dat je erbij bent hier op jouw Jam FM.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja. Met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen. Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Gezondheidsraad wil dat onderzoek naar long-covid en vergelijkbare chronische aandoeningen topprioriteit krijgt. Want ziekten als long-covid, ME en het Q-koorts vermoeidheidssyndroom zijn een groot gezondheidsprobleem. Er is kritiek op het kabinet omdat extra investeringen in onderzoek en gespecialiseerde zorg uitblijven. Patiëntenorganisaties zijn blij met de erkenning, maar ze missen concrete patiëntenhulp op korte termijn. Ook waarschuwen ze voor behandelmethodes die de klachten alleen maar kunnen verergeren. Arnhem roept als eerste Nederlandse stad op om kinderen zo lang mogelijk zonder smartphone te laten opgroeien. Scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente trekken daarin samen op. Volgens de initiatiefnemers zorgen smartphones en sociale media voor meer pesten, slechter slapen en minder concentratie. Ook zeggen scholen steeds vaker ruzies uit appgroepen te moeten oplossen. Het advies is om een kind pas vanaf groep 8 of later een eigen smartphone te geven. 2 Nederlandse mannen zijn opgepakt na een overval op een supermarkt in Duitsland. Na die overval in het plaatsje Nieuwkerk sloegen de verdachten op de vlucht richting Nederland. De Duitse politie zette de achtervolging in toen het duo stoptekens negeerde. In Nijmegen crashte hun vluchtauto uiteindelijk in de bosjes. De 2 mannen uit Utrecht en Amersfoort zijn daarna direct aangehouden. Duitsland heeft inmiddels om uitlevering van de beide verdachten gevraagd. Hoe snel dat gaat gebeuren is niet duidelijk. En Oekraïne en Litouwen gaan samen drones ontwikkelen voor defensie en veiligheid. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky bekendgemaakt. Hij stuurt zijn militaire experts naar Litouwen om samen te werken. Volgens Zelensky moeten beide landen zich voorbereiden op moderne dreigingen. De aankondiging kwam tijdens de B9-top in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Daar overleggen Oost-Europese NAVO-landen over veiligheid en defensie. En de dreiging vanuit Rusland is een agendapunt. Het weer vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Amstelveense basisscholen beleven dag vol sport en spel. En Midsomernachtcross keert op 19 juni terug in het Amsterdamse Bos. Mijn naam is Hans van der Heijden. Ruim 850 leerlingen uit groep 8 van 18 basisscholen deden dinsdag mee aan de jaarlijkse sportdag in Amstelveen. Het evenement van Amstelveen Sport werd ondersteund door HVA-studenten en gymdocenten. De activiteiten vonden plaats in zwembad De Meerkamp en op Sportpark West. Leerlingen zwommen, sportten en schilderden. Onder andere Zorg en Zekerheid deelde fruit uit om gezond leven te stimuleren. Tijdens de traditionele scholenestafette om 12 uur won de Roelof Venema School na een spannende race. Op vrijdag

0: Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
1: Het is woensdag, weer een werkdag voorbij.

Tracy Hamlin en Free, DJ Spen en Tommy Davis, de extended version. Die horen hier op jouw Jam FM. Daar in de chatroom zie ik Robert B. ergens liggen. Dan weet ik dat Robert heel erg helemaal laars is van Cool and the Gang. Laten we een Cool and the Gangetje doen. Nou heeft Cool and the Gang wel heel wat gemaakt om maar even wat op te labelen. Sexy, Straight Ahead, Ladies Night. Even kijken, daar zit hij zie ik hem dubbel staan. Get Down On It and Fresh, Celebration, Big Fun. Good Time Tonight, Too Hot, Stepping Out, Joanna. Ja, maar ik dacht, ach, laten we dat nou maar niet gaan doen. Laten we even iets speciaals

0: mooie deuntjes. Dus lekker er gewoon erbij blijven. Lijkt me een gepast plan.
1: Aan het eind van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl.
2: A brand new track, right now.

0: always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 7:30.
2: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. De Gezondheidsraad wil dat onderzoek naar long-covid en vergelijkbare chronische aandoeningen topprioriteit krijgt. Want ziekten als long-covid, ME en het Q-koorts vermoeidheidssyndroom zijn een groot gezondheidsprobleem. Arnhem roept als eerste Nederlandse stad op om kinderen zo lang mogelijk zonder smartphone te laten opgroeien. Scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente trekken daarin samen op. Twee Nederlandse mannen zijn opgepakt na een overval op een supermarkt in Duitsland. Na die overval in het plaatsje Nieuwkerk sloegen de verdachten op de vlucht richting Nederland. In Nijmegen crashte hun vluchtauto uiteindelijk in de bosjes. En Oekraïne en Litouwen gaan samen drones ontwikkelen voor defensie en veiligheid. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky bekendgemaakt. Het weer: vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Coalitiepartijen in gesprek met inwoners en rolstoelfietsen in Ouderkerk weer van start. Mijn naam is Emilie van Steen. De afgelopen 2 weken stonden voor de coalitiepartijen Pro, VVD en D66 in het teken van ontmoeting, luisteren en goede gesprekken. In zowel Ouderkerk als Duivendrecht spraken vertegenwoordigers met inwoners, verenigingen en ondernemers en met de oppositiepartijen. Zorgen en wensen voor de toekomst van Ouder Amstel werden uitgewisseld. En ondertussen zijn de coalitiepartijen ook met elkaar in gesprek en maken ze goede voortgang voor een coalitieakkoord. De opbrengsten van de gesprekken en de wensen van de oppositiepartijen worden hierin meegenomen. De coalitiebesprekingen gaan richting een afronding, aldus de betrokken partijen. En inwoners van Ouderkerk die door gezondheidsproblemen niet zelfstandig kunnen fietsen, kunnen weer mee met het project Rolstoelfietsen. Vrijwilligers maken samen met deelnemers fietstochten door de omgeving. Welzijnsorganisatie Coherente zoekt nog extra vrijwilligers om meer ritten mogelijk te maken. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: John, wat ga je draaien?
1: Luister, Jonathan Buckman heb ik voor je. In Deep. Maar laten we maar beginnen met GQ. En over een heerlijke shake.

0: Van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met GardenGold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op GardenGold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Vieze sportsbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In een deel van Loosdrecht geldt een noodverordening na de ongeregeldheden bij de asielopvang. Mensen mogen daar alleen komen als ze een aantoonbare reden hebben. Ook zijn samenscholingen verboden en worden auto's gecontroleerd. De maatregelen volgen op de brandstichting bij het gemeentehuis waar asielzoekers verblijven. Demonstranten gooiden daar met vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond. De politie mag in het gebied tot zaterdag 24 uur per dag preventief fouilleren. Premier Jette gaat de ontvoering van het Nederlandse meisje Insia bespreken met de Indiase premier Modi, die dit weekend Nederland bezoekt. De meisje werd 10 jaar geleden door haar vader meegenomen naar India en keerde nooit terug. Nederland probeert al jaren tevergeefs een oplossing te vinden. Het kabinet stuurt nu ook een ambtelijke delegatie naar India. Die moet een ontmoeting tussen Insia en haar moeder proberen te regelen. Het uitblijven van vooruitgang in de zaak is enorm frustrerend, zegt het kabinet. De Gezondheidsraad wil dat onderzoek naar long-covid en vergelijkbare chronische aandoeningen topprioriteit krijgt. Want ziekten als long-covid, ME en het Q-koorts vermoeidheidssyndroom zijn een groot gezondheidsprobleem. Er is kritiek op het kabinet omdat extra investeringen in onderzoek en gespecialiseerde zorg uitblijven. Patiëntenorganisaties zijn blij met de erkenning, maar ze missen concrete patiëntenhulp op korte termijn. Ook waarschuwen ze voor behandelmethodes die de klachten alleen maar kunnen verergeren. En de NAVO wil meer verantwoordelijkheid voor de Europese verdediging bij Europese landen leggen. NAVO-topman Rutte noemt dat de volgende stap voor het bondgenootschap. De Verenigde Staten willen hun militaire rol in Europa langzaam verkleinen. Zo kunnen de Amerikanen zich meer richten op de concurrentie met China. De plannen moeten op de komende NAVO-top worden besproken. Volgens Rutte krijgen Europese landen de tijd om hun militaire slagkracht verder op te bouwen. Het weer vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
10: Jam, Metropoolregio, nieuwsupdate.
12: cel- en taakstraf uitgedeeld aan inwoner van Uithoorn en gratis tandarts voor mensen met een laag inkomen in Amstelveen. Mijn naam is Christine Elion. Het gerechtshof in Amsterdam heeft een 35-jarige man uit Uithoorn veroordeeld tot een gevangenisstraf en een taakstraf. De rechter achter het bewezen dat de man in 2019 een hennepkwekerij had en illegaal stroom aftapte. Ook pleegde hij samen met iemand anders een inbraak, waarbij sieraden, een telefoon, een Fendi-tas en contant geld werden gestolen. Bij de hoogte van de straf hield de rechtbank rekening met eerdere veroordelingen. Energieleverancier Liander kreeg een schadevergoeding toegewezen van 1900 euro. En in de gemeente Amstelveen is een proef begonnen met de sociale tandarts. Deze gratis tandartshulp is bedoeld voor mensen die door geldzorgen niet meer naar de tandarts gaan, maar wel serieuze gebitsproblemen hebben. De gemeente hoopt dat zoveel mogelijk inwoners de stap zetten om hulp te zoeken. Als je gebruik wil maken van de regeling, kun je je aanmelden bij Stichting Anders. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
13: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

Hele goede avond en het is weer woensdag. En ja, gelijk gaat mijn stem natuurlijk een keertje. Even zo, dat hebben we ook gehad. Een brok in mijn keel, om het zo te zeggen. Want ik ben zo blij om hier weer te zijn deze woensdagavond. Dan krijg je dat soort dingen. Hele goede avond, het is 8 uur en de avond gaat langzaam uitrollen. En dit is Jam FM natuurlijk met A Night to Remember. Ik ben MC DJ Reden en welkom hier zo vanavond. Vanavond draaien we geen losse nummers, we bouwen een één doorlopend groot verhaal. Waarin elke track een hoofdstuk is en elke artiest een hele mooie plek gaat krijgen in deze muziekgeschiedenis. Zoals je elke week al gewend bent. En belangrijk, ja, het wordt natuurlijk een lekkere dansavond. Laten we daar eens mee gaan beginnen. Lekker bewegen in je woonkamer, keuken of straat. Of wellicht in de auto. Je hoeft niet stil te gaan zitten. Deze show is gemaakt om je mee te gaan nemen.

Quest, een Amerikaanse hiphopgroep uit New York, opgericht eind jaren 80 en actief in de vroege jaren 90. Ze maakte deel uit van de invloedrijke hiphopcollectief Negative Tongues, samen met de ex-fans De La Soul. Hun stijl staat bekend als jazzy samples, relaxte, vloeiende rapstijl en positieve, bijna speelse energie in de hiphop. Je gaat het zo dadelijk horen, mocht je er nog niet van op de hoogte zijn. Kijk, Kikker uit 90 is opgebouwd rond de sample van Walk on the Wild Side van Lou Reed. En het is een van de meest herkenbare tracks uit de alternatieve hiphop uit die tijd. De track is simpel, maar krachtig. Een uitnodig, een vraag, een vibe die checkt wat de hele ruimte gaat betreffen waar jij nou zo dadelijk bent.

New York, eind jaren 80, begin jaren 90. Ik zei zojuist al, dus dat is rauw. En in deze hoek van de hiphop ontstaat iets anders. Rust in de chaos. Can I kick it? A Tribe Called Quest. Welkom bij A Night to Remember.

0: Zoals ik juist al heb gezegd, zo lekker om te beginnen met A Tribe Called Quest uit New York, begin jaren 80, eind jaren 90. Zij zijn onderdeel van de Native Tongues beweging, samen met de ex, die de hip-hop zachter en muzikaal en meer jazz geïnspireerd hebben. En daarna deze natuurlijk van I'm Out To Catch van Leon Haywood.
1: Excuse me.
2: Yeah, baby.
1: I saw you standing over here by yourself and I was wondering.
0: Ja, dan kun je af blijven vragen van hoe of wat natuurlijk. Maar hoe mooi is het als wel iemand op je afkomt. Gewoon lekker, heel spontaan. En dat in de club zoals dat er vroeger echt aan toe ging. En ik ben ervan overtuigd dat ze nu tegenwoordig alleen maar een telefoon in hun hand hebben. Waar was ik gebleven? Want ik ben even aan het kijken en aan het zoeken natuurlijk voor jou wat deze verhaallijn gaat worden voor vanavond. En dat begon natuurlijk met de heren van de Tribe Called Quest van Can I Kick It? Met andere woorden, kan ik beginnen en mag ik beginnen met het verhaal? Daarbij kwam Out to Catch van Leon Haywood om de hoek kijken. En dat is wat er natuurlijk gebeurt met deze mooie warme dagen. En dan ga ik eens even kijken. Want natuurlijk niet alleen de cola die bruist bij jou, maar ook iets van binnenuit. En dan hoef ik jou niet eens wijs te maken om een verhaal te gaan vertellen over de bloemetjes en de bijtjes. Gaan we niet doen. We noemen het gewoon heel erg anders. Ja. We gaan een andere benaming aan geven. En als ik daarop ben gekomen, dan laat ik je dat wel weten. Warme lucht, open ramen, auto's die rondrijden zonder eindpunten. En naar mijn autocast, dat is wat ik zojuist had gezegd, past precies in dit moment. En niet zoeken naar één persoon of verhaal, maar openstaan voor alles wat deze avond teweeg gaat brengen. En dat met een heerlijke energie. Ik kijk even wat er aan gaat komen, want natuurlijk wil je ook weten, wat is de hot jam van deze week? Nou, zoals ik al zeg, die kondigt zichzelf aan. En die ga je ook krijgen nadat je hebt genoten van Linda Lewis, die ook hier aanwezig is bij Jam FM. En dan met Class Style. Ken je die nog? Dat is echt een van die betere nummers van vroeger. En dat past precies in het verhaal van I'm Out to Catch.
3: Jam FM.

Lewis was een Britse singer-songwriter die vooral actief was in de jaren 70 en 80. En zij stond bekend om haar opvallende mooie hoge stem. Haar veelzijdigheid wat soul, pop, folk en funk-invloeden betreft. En haar eigenzinnige stijl binnen de Britse muziekscene. Ze was geen standaard popartiest, maar iemand die verschillende werelden in haar muziek samenbracht. Here is Class Style van Linda Lewis.

0: Jam FM.
1: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. In een deel van Loosdrecht geldt een noodverordening na de ongeregeldheden bij de asielopvang. De politie mag in het gebied tot zaterdag 24 uur per dag preventief fouilleren. Premier Jette gaat de ontvoering van het Nederlandse meisje Insia bespreken met de Indiase premier Modi, die dit weekend Nederland bezoekt. De Gezondheidsraad wil dat onderzoek naar long-covid en vergelijkbare chronische aandoeningen topprioriteit krijgt. Want ziekten als long-covid, ME en het Q-koorts vermoeidheidssyndroom zijn een groot gezondheidsprobleem. En de NAVO wil meer verantwoordelijkheid voor de Europese verdediging bij Europese landen leggen. NAVO-topman Rutte noemt dat de volgende stap voor het bondgenootschap. Het weer: vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Wethouder Elsa Kalai gaat naar Beverwijk en Schouwburg en Cinema Amstelveen tijdelijk naar Uilenstede. Mijn naam is Christine Elion. De Amstelveense wethouder Adam Elsa Kalai van de VVD is voorgedragen om wethouder te worden in Beverwijk. Wethouder Herbert Raad, die de afgelopen 4 jaar met hem samenwerkte, stelt dat het Cobra Museum zonder Elsa Kalai niet meer had bestaan. Elsa Kalai is opgegroeid in Beverwijk. Vermoedelijk wordt hij in het nieuwe college vervangen door Paul Slettenhaar. En de Schouwburg en Cinema Amstelveen verhuizen volgend seizoen tijdelijk naar Uilenstede. Voorstellingen en films worden dan getoond vanuit theater De Landing. De locatie aan het Stadsplein wordt intussen verbouwd. De verbouwing duurt tot ongeveer oktober 2027. De laatste film in de cinema is te zien op zondag 17 mei... en de laatste voorstelling in de Schouwburg is op dinsdag 23 juni. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM... of lees je op onze website jamfm.nl.

0: MC DJ Raiden. A night to remember.
1: Concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
2: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Op 16, 17, 20, 22, 23 en 26 mei treedt Harry Styles op in de Johan Cruijff Arena met zijn Together Together concert. Op diezelfde 16e mei kun je in Eiland naar een optreden van Todd Terry & Friends, die speciaal naar Amsterdam komt voor een optreden van 3 uur. De Gypsy Kings kun je op 23 mei in de Avans Live gaan zien. Een groep afkomstig uit Zuid-Frankrijk met de populaire flamingo-muziek uit de jaren 90 die talloze cd's verkocht. Op zondag 31 mei is er wederom een Groove Music Cruise. Met host en DJ Dylan Lewis, die weer de beste soul, funk, gospel en dance classics ter gehoor brengt, terwijl je geniet van de skyline van Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor je kaartjes. Zaterdag 13 juni kun je Ferry Maat bewonderen in zijn Soul Show Party. De in Bonaire woonachtige 79-jarige Ferry zal in de spot in Bussum nog eenmaal zijn wereldberoemde show doen. En we keren nog even terug naar de Johan Cruijff Arena, want op 19 en 20 juni zullen ook de toppers weer een opwachting maken aan de rand van onze gemeente. Op 25 juni komt Shalimar weer naar Nederland met een The Gold Tour waarmee ze hun 50-jarig jubileum vieren. Je kunt ze gaan zien in Phil in Haarlem en het is raadzaam tickets op tijd te bestellen. En ook de Amsterdamse zomer is dit jaar weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met onder andere Chris Cross Amsterdam, Emma Heesters, Jeroen van der Boom en vele anderen. Op 7 juli komt ook de Britse ska-band Madness uit de 80e jaren opnieuw naar Amsterdam, waarbij ze alle wereldhits als One Step Beyond en Our House ook zullen laten horen in de Avans Live. En tenslotte komt ook de groep Change, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits A Lover's Holiday en Change of Hearts, op 4 augustus naar Paradiso. Tot zover de Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
1: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
0: Woensdagavond 8 tot 10. A Night to Remember met MC DJ Raiden.

0: Alles vliegt hier echt voorbij. En dat is gewoon wat er om je heen gebeurt, daar waar je ook bent. Ik ben even gaan kijken en even gaan zoeken van wat ik allemaal voor je heb natuurlijk in het mooie verhaal van vanavond. Want Full Force staat ook voor de deur met de Alice. I just want you for me. En dat kan natuurlijk ook gebeuren in deze hele mooie meimaand die ons staat te wachten met heel veel zon. Als ik het goed heb en heb gekeken naar wat het nieuws hier en daar betreft. Oké. We hebben wat regen nodig voor de bloemetjes. Maar in ieder geval, Alice is onderweg.
1: Testing, testing, 1, 2, 1, 2. Testing, 1, 2. In the place to be.
2: Jam FM.

0: Ark, de broers die niet alleen hun eigen sound hebben neergezet, maar ook achter de schermen mee hebben gebouwd aan R&B en New Jack Swing geluid van de late jaren 80. Van productie tot vocals, ze stonden midden in de scene waar funk, soul en hiphop samenkwamen. En zo dadelijk dan blijven we natuurlijk in die lekkere, soulvolle, strak R&B-sfeer, want ik heb een klassieker voor je klaarstaan en die is van Alexander O'Neill. En dat is een Amerikaanse R&B en soulzinger uit Mississippi. Die vooral groot werd in de jaren 80. En hij brak door met zijn krachtige stem en zijn samenwerking met producers als Jimmy Jam en Terry Lewis. Ik ben al enige keren naar Paradiso geweest waar een tribute is gehouden. En het blijft mooi als daar de band speelt. Dan merk je gewoon dat er twee verschillende versies zijn. De Amerikaanse en de Europese. En zodra zij doorhebben welke wij hebben genoten, dan pas gaat de band helemaal los.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 80s.
1: Jam FM.
3: Come here, girlfriend. Spreading all my name all over town.
0: Heerse, ja, dat is een aanname om het zo te zeggen. Je kan veel horen. Is het door de grapevine? Dat zou het maar komen kunnen zijn. Maar nee, dit is Alexander O'Neill.

Het album Heerse uit 87 wordt gezien als zijn grootste succes en een echte klassieker binnen de R&B-wereld. En het staat bekend om zijn strakke producties die hij voort heeft gebracht. En vooral de thema's over liefde, vertrouwen en relaties. En dat kan je aan Alexander O'Neill

0: Jam FM.
1: Ik neem je mee naar geheel iets anders. De Ritchie Family is een Amerikaanse discogroep die in de jaren 70 werd opgericht door producer Jacques Morali. En diezelfde man die zat ook achter The Village People. De groep bestond uit wisselende zangeressen en werd vooral bekend om hun glamoureuze disco-sound en hun orkestrale producties en dansende klassiekers. Ze scoorden grote successen in de discoperiode met nummers als Brazil en The Best Disco in Town en American Generation. Hun muziek stond altijd bekend om een mix van disco, soul en een bijna filmische feestelijke sfeer. En dat ga je nu ook meemaken met deze I'll Do My Best.

0: Do my best and my love is guaranteed.
1: Jam FM.
0: Laat ik eens even gaan kijken wat de overall betreft van deze nummers die ik natuurlijk voor je heb meegenomen tot nu toe. Want er zaten er wel een paar bij die wel erg lekker zijn hoor. We begonnen met de Tribe Called Quest met Can I Kick It, waar hiphop zijn fundament laat horen met laidback en ja, funk en jazz. Van daaruit gingen we naar Leon Haywood, I Wanna Do Something Freaky To You. Nee, dat was hem niet. Het was, even kijken, uit mijn hoofd. I'm Out To Catch, dat was hem. I'm Out To Catch. En daarna Linda Loes met Class Style, met haar unieke mix en soul en elegantie. Full Force kwam voorbij, Alexander O'Neill met Hearsay, waar alles wat strakker werd natuurlijk. En de meeste mensen, ja, dat moet ik toch blijven zeggen hoor, die zitten echt in die Hearsay-mode. Dan horen ze iets en dan komen ze niet met feiten aan, maar dan heb je echt Hearsay. En daar is waar Alexander O'Neill over is gaan zingen. Richie Family, I'll Do My Best, terug naar de Disco Route. En met diezelfde boodschap die overal in deze show terugkomt. Ja, dat geeft alles om muziek en liefde en alles erop en eraan. Ik heb het niet bedacht. Maar als je erna luistert, dan wel. En ik heb ook wel eens een goeie gehoord van een ex van mij. Die zei van, eigenlijk aan de ene kant is het gewoon ellende waar de meeste mensen om zingen. En daar zit ook wel eens een klein beetje waarheid van in. Wat zij daarmee bedoelde te zeggen. Maar ja. Dan komt er wel iets tot stand. Want vanmiddag toevallig las ik ook een stukje over Phil Collins. En hij heeft een van zijn grootste albums teweeg gebracht op het moment dat hij in scheiding lag. Zo kan het dus ook. Ja, dan kom je... Ja, hoe moet je het zeggen? Ren je dan naar de schuur toe en heb je dan meer tijd voor jezelf? En komen dan die ideeën omhoog? Het zou zomaar kunnen. Kid. Ik weet niet hoe cool deze kid is, maar sommigen zijn het echt. En zeker zij die alles doen zonder telefoon. Want sommigen lopen tegen elke deur, auto of personen aan. Maar hier is Carly.

9 uur. Het eerste uur zit erop, zo dadelijk het tweede uur. Van A Night to Remember. Ik heb er nog eentje van Alexander O'Neill bij me. The Lovers. Ook die past natuurlijk in het verhaal waar ik mee begon met A Tribe Called Quest met Can I Kick It. Zo dadelijk ga je begrijpen waar we heen gaan. En dat in het tweede uur.

0: Jam FM.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja. Met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat bijna een derde van de klachten over de eindexamens over geluidsoverlast door fatbikes. Veel leerlingen klagen vooral over afgaande alarmen op het schoolplein. In totaal zijn er al 183.000 klachten binnengekomen over de examens. Ook het VMBO-examen Economie leverde veel problemen op, want veel leerlingen vonden de vragen onduidelijk. Het LAX zegt dat er dit jaar meer klachten over de eindexamens zijn binnengekomen dan vorig jaar. In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. De gemeente heeft strenge maatregelen genomen na eerdere ongeregeldheden. Zo geldt er nu een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Demonstranten mogen niet dicht bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. Eerder liep een protest uit op brandstichting bij het gebouw in Loosdrecht. Daarbij moest de politie ingrijpen en kwam de mobiele eenheid in actie. Premier Jette gaat de ontvoering van het Nederlandse meisje Insia bespreken met de Indiase premier Modi, die dit weekend Nederland bezoekt. De meisje werd 10 jaar geleden door haar vader meegenomen naar India en keerde nooit terug. Nederland probeert al jaren tevergeefs een oplossing te vinden. Het kabinet stuurt nu ook een ambtelijke delegatie naar India. Die moet een ontmoeting tussen Insia en haar moeder proberen te regelen. Het uitblijven van vooruitgang in de zaak is enorm frustrerend, zegt het kabinet. En een Duitse kinderarts wordt verdacht van zeker 130 zedenmisdrijven bij kinderen. Volgens het Openbaar Ministerie zouden de feiten zich hebben afgespeeld in de 12 jaar voor dit jaar. De man werkte in klinieken in de omgeving van Berlijn en werd vorig jaar gearresteerd. Veel van de misdrijven als seksueel misbruik en verkrachting zouden tijdens werktijd zijn gepleegd. De kinderarts zit nu in voorarrest omdat er risico op herhaling wordt gezien. Als hij schuldig blijkt te zijn, riskeert hij een lange celstraf. Het weer, vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
11: CFM Metropool Regio Nieuwsupdate.
0: Cel- en taakstraf uitgedeeld aan inwoner van Uithoorn en gratis tandarts voor mensen met een laag inkomen in Amstelveen. Mijn naam is Christine Elion. Het gerechtshof in Amsterdam heeft een 35-jarige man uit Uithoorn veroordeeld tot een gevangenisstraf en een taakstraf. De rechter achtte het bewezen dat de man in 2019 een hennepkwekerij had en illegaal stroom aftapte. Ook pleegde hij samen met iemand anders een inbraak, waarbij sieraden, een telefoon, een Fendi-tas en contant geld werden gestolen. Bij de hoogte van de straf hield de rechtbank rekening met eerdere veroordelingen. Energieleverancier Liander kreeg een schadevergoeding toegewezen van 1900 euro. En in de gemeente Amstelveen is een proef begonnen met de sociale tandarts. Deze gratis tandartshulp is bedoeld voor mensen die door geldzorgen niet meer naar de tandarts gaan, maar wel serieuze gebitsproblemen hebben. De gemeente hoopt dat zoveel mogelijk inwoners de stap zetten om hulp te zoeken. Als je gebruik wil maken van de regeling, kun je je aanmelden bij Stichting Anders. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
11: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: terug bij het tweede uur van A Night to Remember. En zo dadelijk gaan we dat uur openen met Are You Looking for Somebody van New Shoes. Ook even een shout-out naar Daniel. Dankjewel dat je op afstand het een en ander hebt geregeld. Hier is dat wij weer in de lucht zijn. En ook weer bij Twitch. En ook beterschap naar jou, Daniel. Ik zei het juist al, Are You Looking for Somebody van New Shoes? En ik vraag je even, ben jij misschien op zoek of word je misschien gevonden? Mid-80s club sounds uit de VS, synth grooves en het typische gevoel van iemand spotten in de club. Zonder precies te weten wat er gaat gebeuren. Nou, dat gebeurt hier ook in de studio hoor. Gewoon dat eerste contact, die blik en dat moment waarop je denkt, misschien jij, misschien ik. Ja, het is zomer en dan krijg je dat soort dingen. Bijna dan. En niet precies daar begint ons thema van dit uur. Booty call. Nou, en dat moet jou waarschijnlijk wel iets zeggen. Niet die lange verhalen, niet dat hele traject, maar gewoon dat directe late night gevoel. Of dat moment. Je weet hoe laat het is en je weet wat je wilt. En soms hoef je daar ook niet zoveel over te praten. Of zelfs uit te spreken. Dus wat je eigenlijk hoort is gewoon één lijn. Je begint met het zoeken en het voelen en dat in New Shoes zo dadelijk. En je eindigt in de nachtelijke realiteit waar contact ineens heel simpel wordt. Dus ik vraag je nog één keer. Ben jij aan het zoeken of word je al gebeld? Het zou zomaar kunnen. Laten we 2 uur gaan beginnen, want de nummers gaan er een beetje over. In die richting. A booty call. En dan weet jij wel waar ik het over heb.
1: Valerie
2: and John from New Shoes,
1: and we're happy to be on Jam FM.

0: Afrikaans context, om het zo te zeggen. Dat laat eigenlijk zien hoe breed dat hele idee van het nachtelijk contact is of kan worden. Van spontaan iemand tegenkomen in een club tot een duidelijke afspraak maken waar alles en vooral vooraf helder is. En wat daar eigenlijk altijd onder moet liggen is dat hetzelfde principe. En dat is veiligheid en respect voor de grenzen. En dat is ook waar het over ging in de documentaire. Weet je, na het hele MeToo gebeurde alles erop en eraan. Je hoort niet anders dat hier en daar er wat heren zijn die zich of niet kunnen gedragen. En dat weer een slechte naam geven aan de heren die dat wel kunnen. En wat zie je dan? Een verschuiving. Ja, en daar is dan helemaal niks mis mee. Want je gaat natuurlijk voor de veiligheid. En dat is wat er ook gebeurde met deze dames die in de documentaire voorkwamen. Het geldt niet alleen voor vrouwen, maar net zo goed voor mannen. Want daar wordt natuurlijk wel lacherig over gedaan hier en zo. Maar weet je, die hebben ook best wel wat te verduren hoor. Of hun aangifte wordt niet aangenomen, mochten zij slecht behandeld zijn thuis of voor den. En ik moet zeggen, je moet er niet lichtzinnig mee omgaan. Want het gebeurt wel degelijk. En daar is op dit moment ook één van... Een vrouwelijke advocaat die is daar op dit moment mee bezig, voor zover ik weet. En die gaat hier en daar wat forums af en ook persoonlijk. Om die heren in het daglicht te stellen van wat overkomt jullie en wat kunnen wij daarmee doen. Ja, en dan krijgen we natuurlijk ook hele andere afspraken tussen stellen. Maar hou het dan ook wel safe. En dan krijg je het volgende.
1: Yo, fellas! If a brother calls a girl from the hotel room at 2 in the morning, is that or is that not a booty call? Can you help me?

0: Nog een keer, nog even blijven hangen in die energie zonder dat je al klaar bent met de avond. Maar als die avond dan verder kantelt, gaan we naar een andere fase. En dat zal zijn van Horny 98 van Mouse T. Pure late 90s club energy. Een track die niet meer vraagt, maar gewoon zegt waar het om staat. Direct speels en volledig gemaakt voor de dansvloer bij jou thuis of waar je ook bent.
1: This is Jam FM.
0: Ja, en daar gaat het verhaal verder. Maar ja, wie kent deze lekkere intro niet? Nou, die hoort er wel bij hoor. En volgens mij moet je dat wel een beetje zijn. Wil jij gebeld worden? Of zelf bellen voor die call?

0: begint wel warm te krijgen, hoor.
1: Jam FM.
0: Je hebt termen als gigolo, ik had het er al zojuist over die documentaire die ik toevallig had gezien. En je hebt moderne varianten zoals rent a friend. En op papier lijkt dat misschien op elkaar, maar iemand die je inhuurt voor gezelschap. Maar de realiteit is vaak veel simpeler en menselijker dan mensen denken. Bij een gigolo denken mensen vaak meteen aan een bepaalde richting, een bepaald idee van wat er daarna zou moeten gebeuren. Terwijl het in de praktijk gewoon gaat om afspraken en context. En Rent-A-Friend zit nog een stap verder van dat idee vandaan. Dat gaat vaak helemaal niet over romantiek of iets seksueels, maar gewoon over gezelschap. Samen ergens naartoe gaan, het zou zomaar de Febo kunnen zijn. Of uit eten, een event bezoeken of simpelweg niet alleen willen zijn. Zoals je nu ook de rollende keukens gaat krijgen. En bij, uit mijn hoofd, de Westerse Gasfabriek. Ja, daar, dat terrein. Aankomend weekend. En misschien is dat wel het belangrijkste punt. We vullen in Nederland en eigenlijk overal vaak snel dingen in die niet gezegd zijn. Terwijl de behoefte soms heel simpel is. Gezelschap, aandacht en even niet alleen zijn. En wat is daar eigenlijk mis mee? Geen verborgen agenda, geen aannames, gewoon menselijk contact in zijn meest eenvoudige vorm. En daarom gaan we ook naar Is It Good To You? Dan zie je wel dat het verhaal helemaal gaat aansluiten. Teddy Riley is hier, featuring Tammy Lucas. Jam.

0: dan geef ik deze aan Cindy, hoor. Dan is die van jou. Is it good for you? Nieuws is onderweg en daarna ga je me weer horen met wat ik nog meer voor je heb meegenomen vanavond. En als ik zo naar het lijstje kijk, dan moet er toch wel een moment van komen dat jij zo dadelijk even lekker losgaat daar waar je bent.
1: Jam, jam, jam FM.
2: Je radio gaat op de zaterdag tussen 4 en 6 uur 's middags heel anders klinken. Tune in Jam FM. Marina de Beurs, Richard Koning en René Tebas gaan je verblijden met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten, uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten, sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 4 tot 6 naar Tune In Jam FM.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 9:30.
4: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat bijna een derde van de klachten over de eindexamens over geluidsoverlast door fatbikes. Veel leerlingen klagen vooral over afgaande alarmen op het schoolplein. In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. De gemeente heeft strenge maatregelen genomen na eerdere ongeregeldheden. Zo geldt er nu een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Premier Jette gaat de ontvoering van het Nederlandse meisje Insia bespreken met de Indiase premier Modi, die dit weekend Nederland bezoekt. En een Duitse kinderarts wordt verdacht van zeker 130 zedenmisdrijven bij kinderen. Het weer, vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ouder Amstel nieuwsupdate.
5: Wethouder Elsa Kalai gaat naar Beverwijk en Schouwburg en Cinema Amstelveen tijdelijk naar Uilenstede. Mijn naam is Christine Elion. De Amstelveense wethouder Adam Elsa Kalai van de VVD is voorgedragen om wethouder te worden in Beverwijk. Wethouder Herbert Raad, die de afgelopen 4 jaar met Elsa Kalai samenwerkte, stelt dat het Cobra Museum zonder hem niet meer had bestaan. Elsa Kalai is opgegroeid in Beverwijk. Vermoedelijk wordt hij in het nieuwe college vervangen door Paul Slettenhaar. En de Schouwburg en Cinema Amstelveen verhuizen volgend seizoen tijdelijk naar Uilenstede. Voorstellingen en films worden dan getoond vanuit theater De Landing. De locatie aan het Stadsplein wordt intussen verbouwd. De verbouwing duurt tot ongeveer oktober 2027. De laatste film in de cinema is te zien op zondag 17 mei. De laatste voorstelling in de Schouwburg is op dinsdag 23 juni. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Nou, gaat om uitgaan, gezelschap of gewoon ergens samen kunnen genieten. Uiteindelijk draait het vaak om iets heel simpels. Even genieten van een moment. Niet alles hoeft meteen een label te krijgen of in een hokje geplaatst te worden. En als je daarin nieuwe vormen tegenkomt, nieuwe manieren om mensen te ontmoeten of je avond in te vullen, dan is dat toch gewoon prima. Althans, dat idee heb ik. Zolang het goed gaat voor jezelf en je niemand daarin tekort doet. Want het mooie is, het hoeft niet helemaal ingewikkeld te zijn. Geen aannames, geen taboes die het allemaal zwaarder maken dan dat het al is. Gewoon eerlijk zijn over wat je zoekt en respect hebben voor wat een ander zoekt. En daarin mogen we best wel wat luchtiger worden. Wat meer menselijkheid en wat minder gedoe daaromheen. Met andere woorden, minder ellende en alleen maar liefde. Wat is daar nou erg aan? Ga daar maar eens over nadenken. Ik heb Funky voor je, Maker voor je klaarstaan in dat laatste half uurtje wat ik hier nog over heb. En laten we daar snel naartoe gaan. Tom Brown staat te trappelen om jou te kunnen bewegen daar waar je bent.
1: Jam, jam, Jam FM. Welcome, Jam FM.
2: This is Tom Brown and you're listening to Jam FM.

0: That's what it is. Hier werd een opmerking al gemaakt van ja, hier kun je zeker niet op blijven zitten. En dat is ook waar. Dat klopt helemaal wat Christine zojuist heeft gezegd hier tegen mij achter de schermen. Een kleine correctie. Eerst hebben we geluisterd naar Booty Call van Blackstreet. En ik heb nu een andere zelfs klaarstaan. Want er zijn er nog veel meer natuurlijk. En dat zit precies in die 90s R&B Urban Clubhoek. Waar deze late evening over gaat. En de spanning natuurlijk toeneemt naar welk nummer we toe gaan. Waar Blackstreet vanuit de Amerikaanse R&B scene die directe nachtelijke flirt neerzet, geven All Saints er de Britse 90s pop R&B draai aan. Iets losser, ironischer om het zo te zeggen, meer attitude dan serieus een drama kan zijn. Het is nog steeds diezelfde wereld van Late Contact en Impulse, maar het vertelt wel met die typische UK girl group houding. Nuchter, speels en een beetje afstandelijk. En dat dan ook nog een keer met die hele underground UK attitude scene. En wat krijg je dan? Dan krijg je het volgende.
1: Click, listen and love. JamFM.nl.
0: En één ding mag jij doen. Jij mag uit je stoel komen. Laat je gewoon eens even lekker gaan. Dans like nobody is watching. Here is Booty Call van All Saints.

0: Jam FM.
1: Please hang up and try your call again. Please hang up now. This is a recording.
2: Het zal je maar gebeuren. Bijna weekend en dan krijg je degene niet te pakken. It's a recording. Zo luchtig als dat zij ermee overgaan en omgaan wat dat betreft. Gaat You Already Know What It Is verder. Het komt uit de jaren 90, de acid jazz scene, ook uit de UK, waar funk en jazz de clubcultuur samenkwamen. De titel zegt eigenlijk al alles. Het gaat niet om uitleg of een groot verhaal, maar om het moment waarop mensen al elkaar begrijpen zonder dat er nog iets gezegd hoeft te worden. En in dat gevoel past natuurlijk ook deze lijn van vanavond, waar contact eerst zoeken was en daarna directer werd. Dan zit je hier op een bepaald punt waar alles duidelijk wordt in die sfeer. You already know

Maar dat na All Saints, dan weet je wel hoe laat het is. Heel veel mensen wisten tijdens de coronatijd helemaal niet wat ze met hun leven aan moesten, om het zo te zeggen. Terwijl ze gewoon een hobby hebben en dergelijke. Je kon naar buiten gaan, je kon een boek gaan lezen, iets nuttigs gaan doen. Maar zelfs toen wisten ze niet of ze naar links of naar rechts moesten gaan. De heren van de Zoa zijn hier ook binnen. De Soul of Amsterdam. Niet dat je dat denkt, gaat denken ze bij die booty calls. Ze zijn hier en dat wordt een gezellige avond als ik zo naar de heren kijk, hoor. Wat een energie komt er binnen in één keer. Ja, zo kan het ook. Mocht je juist zijn ingeschakeld, je luistert naar A Night to Remember. Ik ben MC DJ Rain en hier zo bij Jam FM.

0: En dan laat je onderweg bij een eetshop jouw portemonnee liggen, terwijl je nog je geld nodig hebt en graag wil gaan uit eten of wat dan ook. Ja, dat gebeurde deze jongens van een Tribe Called Quest. En dat als het bijvoorbeeld net de 24ste is geweest. En dat slaat zeker op het nummer wat er aan gaat komen.
1: I see you moving, baby, yeah.
2: And you're looking good.
3: Jam FM. Don't stop. Let's go back to the 80s. Your favorite old school jams. Your favorite old school jams.
0: En als dit geen knaller is, dan weet ik het niet hoor. Ik weet zeker dat jij nu uit je stoel gaat komen. En dat je dan te laat bent als je je drinken nog niet uit de keuken hebt gehaald. En als het de 24ste is geweest, die hebben naartoe geleefd. Just got paid, dan komt Johnny Cam de hoek om kijken. En hoe lullig is het dan als je daar net je portemonnee bent vergeten? In die verhaallijn zitten we nu.
4: Feels

gedachten hoe mensen elkaar tegenkomen in de muziek en de nacht of avond. Zoals het ook begonnen met A Tribe Called Quest, omdat de basis is wat muziek laat horen. Dat je niet hoeft te haasten, maar zeker mag zoeken en luisteren. Van daaruit ging het vanzelf verder naar onder andere Leon Haywood en Linda Lewis, waar je meer in gevoel kwam wat de aantrekkingskracht en expressie betreft. Toen kwam de stap naar de club in de nacht van New Shoots, Black Street en All Saints, en daar veranderde het gesprek in de muziek naar iets directers. Hoe contact in de nacht soms kan ontstaan, heel spontaan of impulsief wordt. Maar wat later mensen de booty call zijn gaan noemen. En uiteindelijk kwamen we daar bij Corduroy uit, omdat daar alles samenvalt. Niet meer zoeken of uitleggen, maar gewoon dezelfde vibe voelen. En dan kom je tot de conclusie dat je eigenlijk gewoon er niet te zwaar aan moet tillen, maar er gewoon een feestje van moet maken. En dat is ook wat Basic Black doet. Nothing but a party. Ik ben MC DJ Reden. Dankjewel dat je erbij was. Tot de volgende keer.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen. Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. De la Rosa wordt door het internationaal strafhof gezocht vanwege zijn rol in de war on drugs. De Filipijnse president Marcos zegt dat hij niet weet wie de schoten heeft gelost. Er zijn geen gewonden gemeld en het incident wordt nu onderzocht. De la Rosa is bang om te worden uitgeleverd aan Den Haag. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat bijna een derde van de klachten over de eindexamens over geluidsoverlast door fatbikes. Veel leerlingen klagen vooral over afgaande alarmen op het schoolplein. In totaal zijn er al 183.000 klachten binnengekomen over de examens. Ook het VMBO-examen Economie leverde veel problemen op, want veel leerlingen vonden de vragen onduidelijk. Het LAX zegt dat er dit jaar meer klachten over de eindexamens zijn binnengekomen dan vorig jaar. In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. De gemeente heeft strenge maatregelen genomen na eerdere ongeregeldheden. Zo geldt er nu een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Demonstranten mogen niet dicht bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. Eerder liep een protest uit op brandstichting bij het gebouw in Loosdrecht. Daarbij moest de politie ingrijpen en kwam de mobiele eenheid in actie. En de provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting de komende jaren verhogen om de stijgende kosten voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen te kunnen betalen. Voor een gemiddelde auto betekent dat enkele tientallen euro's extra per jaar. Die verhoging gebeurt stap voor stap tot 2030 via de provinciale opcenten. Volgens Overijssel zijn de extra inkomsten nodig omdat veel infrastructuur aan vervanging toe is. De provinciale staten nemen er op 1 juli een definitief besluit over. Het weer vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Informatiekraam over energiebesparen op Markt Stadsplein. En lokaal initiatief brengt verse oogst rechtstreeks naar inwoners. Mijn naam is Hans van der Heijden. Bewoners kunnen op vrijdag 22 mei van 9 tot 2 uur terecht op het Stadsplein in Amstelveen voor gratis advies over energiebesparen en klimaatadaptatie. Medewerkers van de gemeente, studenten en de Belklus beantwoorden vragen over verduurzaming van woningen. Wethouder Floor Gordon zegt dat ervaringen van inwoners helpen om de ondersteuning te verbeteren. De Belklus biedt inwoners van 67 jaar en ouder en mensen met een beperking gratis kleine energiebesparende maatregelen aan huis. Stichting Meer Groen verkoopt met het project Meer Groente elke zaterdag van 11 tot 2 verse groenten, fruit en kruiden bij de buurttuin Lincoln Park aan de Bennebroekerweg in Hoofddorp. De producten worden zonder bestrijdingsmiddelen geteeld en vaak dezelfde dag geoogst. Volgens directeur Franke van der Laan draait het project om duurzame voedselproductie en bewustwording. Bezoekers kunnen rondleidingen volgen, meehelpen oogsten en zich aansluiten bij vrijwilligersgroepen via WhatsApp en Signal. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
13: Wij zijn Jam FM.
10: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
13: Wij zijn Jam FM.
10: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
14: Jam. 7 minuten over 10.

doen we met vriend van de show, James D-Train Williams. En die kreeg de Soul of Amsterdam Remake Treatment. Het was even wat werk. Maar dan heb je ook wat. Dit is zijn grote hit, The One For Me.

0: James D. Train Williams in de Soul Journey Remix.
1: We nemen je mee naar de catacomben van The Soul of Amsterdam. Iedere woensdagavond vanaf 10 uur. Met Andreas en Johan.

het leven in de hoofdstad. Amsterdam. Een wereldstad. Maar bovenal een muzikale stad. En dat bewijst de soul of Amsterdam. Met Dance Radio.

Terug naar 97 met de meesters aan het werk. Masters at Work, To Be In Love. Maar dit is niet zomaar een uitvoering. De Soul Journey 2026 remake. India on vocals. We gaan de house klassieker terugbrengen naar het disco tijdperk.

San Francisco. Daar woont een dame genaamd Emmy Melly. En zij is een rising R&B star. Dit klinkt, althans vind ik, als een jonge Tina Marie. Had ook een Ooh La La La track uit ooit in de 80s. Dit is Emmy Melly. Met haar Ooh La La.

0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
1: Amstel Discovery District rond Duivendrecht en over Amstel krijgt vorm. Mijn naam is Emilie van Steen. Het braakliggende terrein langs de A10 bij Duivendrecht, de voormalige locatie van het hoofdkantoor van Vroom en Dreesman, verandert de komende jaren in het nieuwe Amstel Discovery District. In het gebied komen ongeveer 700 woningen, goed voor zo'n 1000 bewoners, en daarnaast 2500 werkplekken. Ook wordt de Willem-Venegastraat volledig vernieuwd en ingericht als een promenade langs de Duivendrechtse vaart. Met een beperkt aantal woonbooteigenaren is afgesproken dat zij een nieuwe ligplaats krijgen aan de zuidkant van de Pieter Braaiweg. Ook komen er 3 woontorens, waarvan de hoogste 70 meter wordt. Woningcorporatie Eigen Haard gaat ruim 200 woningen verhuren in het sociale en middensegment. En daarnaast worden er woningen in de vrije sector gerealiseerd. Volgens de planning worden de eerste woningen en de promenade in 2028 en 2029 opgeleverd. Het project maakt deel uit van de grote woningbouwontwikkeling rond Duivendrecht en over Amstel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. JamfM Smooth and Funky. Het nieuws van 10:30.
2: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat bijna een derde van de klachten over de eindexamens over geluidsoverlast door fatbikes. Veel leerlingen klagen vooral over afgaande alarmen op het schoolplein. In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Er geldt inmiddels een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. En de provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting de komende jaren verhogen om de stijgende kosten voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen te kunnen betalen. Het weer vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

titel mag duidelijk zijn. Lenron Hanks en Zane Wallace Gray, oftewel Gray en Hanks. Twee albums gemaakt. Dit komt van het album uit 1978. You Fooled Me hier op Jam FM.

veel nieuwe muziek vanavond hier in de Soul of Amsterdam. Te beginnen met Playtime. Speciaal voor Johan. Woo! Yeah, Try My Love. Let's get it on, baby.

klinkt alsof het in 1992-93 is opgenomen. Dit is Spik Splinternieuw, brand new. En je hoort het hier als eerste op Jam FM. Try My Love Playtime. Track 1 van 2 voor vanavond. En we gaan door met nog meer nieuwe muziek. Nicole Henry. Hey, yeah. En zij zingt Everything Is Fine. En dat is er natuurlijk ook elke woensdag.

vers van de pers. Queen of Soul, Aretha Franklin hier op Jam FM. En ze springt nog steeds. Jump to it. Originele 1983, dit is de Save the Robots remix. Binnenkort uit. Maar je hoort hem natuurlijk hier als eerste. De heetste frequentie.

Op de beat van Kashif. De legendary Kingsley Brothers. Uit eigen stal natuurlijk. www.thesoulofamsterdam.com. If it's your cup of tea. Door met de Masters of Work. Johan had ook al iets gedraaid van hun. Maar deze... deze track die is vrijwel onbekend, maar het swingt ervan uit. Uit 2002 van het album Our Time Is Coming, featuring Patty Austin. And Like a Butterfly.

0: Jam FM.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. De la Rosa wordt door het internationaal strafhof gezocht vanwege zijn rol in de war on drugs. De Filipijnse president Marcos zegt dat hij niet weet wie de schoten heeft gelost. Er zijn geen gewonden gemeld en het incident wordt nu onderzocht. De la Rosa is bang om te worden uitgeleverd aan Den Haag. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
3: Terug naar 1986, maar niet zomaar. Dit is
4: Melissa Morgan,
3: Fool's Paradise, productie van Paul Lawrence Jones voor Hush Productions. Dit is de 2026 Save the Robots remix. Die gaat over een paar weken te koop worden. Je kan hem vinden op Bandcamp. Moet je gewoon even zoeken op Melissa Morgan. Dan kan je hem downloaden voor een euro.

onderbreken. Wat een baseline. Melissa Morgan, 2026 Fool's Paradise Remix.

Ze werden gebracht in 1992 als de boys van Queen Latifah. Ik heb het over Simple Pleasure en Where Do We Go From Here?

horen twee tracks uit 2026. Blue, Talk to Me. Featuring West Coast Stone. Volgende week onze Hot Jam bij Jam FM. Ga hem 7 dagen per week horen, elk uur. Daarvoor Blue met Bootsy Collins. Funkin' Love. Dit is Michael Jackson. Can't Help It. Chris Baxter, he did it again.

Mocht je je afvragen, die beat, wat is dat ook alweer? Dat is René en Angela. Secret Rendezvous. Die zit in deze remix.

blijven onder in de jaren 80. Stond van de week op de volpagina van de Telegraaf. Ouder echtpaar bedrijft luidruchtige seks in het vliegtuig. Deze plaat is toepasselijk. Jeffrey Osborne, Plain Love, 2026, Sam Shelley remix. En dat is heel wat anders dan het origineel. Zeker niet minder zo.

Hij is een stuk heftiger geworden. Jeffrey Osborne. Overal aangedikt. De beat. De synthesizers. En de hele nieuwe bassline. Jam FM is het station waar je dit soort muziek hoort. En dan met name tussen 10 en 12 op de woensdagavond. De laatste voor mij in stijl. Timu Bakot. Wear my shoes.

klinkt als een webwinkel. Swingt de pan uit. Temu. Wear my shoes. Hier op Jam FM. En hier is nog meer nieuwe muziek. Save the Robots. En hier zijn ze weer met Falling Back Together.

Op de beat van George Benson. Stefan Desjardins. En Falling For You. En we hebben je heel veel nieuwe muziek beloofd. Nou, daar gaan we mee door dus. Gareth Donkin. Dit is de titeltrack Extraordinary van zijn album.

track nummer 2 vanavond van Playtime. Brand new. Ook al klinkt het heel erg oud. Speciaal voor Johan. En jij natuurlijk. En de volgende nieuwe plaat staat alweer klaar. Mervin Mayonnaise. Mervin Mayo bedoel ik niet. En dit is de remake van Stephanie Mills. Never knew love like this before hier op de 104.9 Jam FM.

Hij doet al een tijdje mee, Marvin Mayo. En dit is zijn remake van de klassieker Never Knew Love Like This Before. Gospelzanger Marvin Mayo. Maar hij is ook politieagent. Dit is de nieuwe Oktober London. En het zwingt de pan uit.

Niet zo lang geleden opgetreden hier in Amsterdam, Oktober London. Dit is zijn brand new nieuwe single Tick Top Shop op het Death Row label. En dit is ook nieuw, Johnny Britt. Brand new remix, smooth R&B mix van You Are Beautiful. Yes, you are, Ingrid. You are.

speciaal voor de lovers onder ons. Johnny Britt van Impromptu. En You. Ja, jij. Are beautiful. Dit is de smooth R&B mix. Op de 104.9 Jam FM. Always smooth and funky. Kijk naar de klok. Nog 3 minuten te gaan. En we sluiten af met Terry Wells. 83. I'll be around. Tot volgende week. Another edition of the Soul of Amsterdam. Hoop dat je hebt genoten. Ik in ieder geval wel. Joan Titsing ook. En we hebben hoog bezoek vanavond. Ingrid El Ferro, dankjewel. Dank voor het luisteren. En blijf luisteren naar Jam FM.

0: Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. Quiet storm. This is the quiet storm.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden.